0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.

0: vertelde. Huppakee. Wat hebben ze toch voor elkaar gehad, jongens? Het is gebeurd, het is gebeurd. Het is voor een controle. Gisteren was de brandweer een klein beetje opgeleid, heb ik begrepen, Maarten. Maar nu, vannacht om 1:15, hebben ze toch kunnen zeggen dat er weer brandmeester was. Dat is toch wel knap, joh, wat ze gedaan hebben die afgelopen dag. Ongelooflijk. En wie veel mensen dan met mij bezig zijn geweest. Zijn nou onze collega Ruudje van Broek over de volgens mij nu moet je slopen. Dat is niet te geloven, hè, jong? Nee. Oh, best wel opgelet, hè? Goed. Oké, dus vandaag.
1: Dans donderdag.
0: Zeker, dans donderdag. Maar we moeten eerst van kijken wat de datum ons brengt vandaag. De 6e van de 8e, 2026. Gisteren hebben we nog helemaal lekker meegezongen met allerlei mensen. En vandaag kunnen we ook meezingen met de Heuvelland-Vierdaagse. Dat is natuurlijk weer van die wandelroutes, van die leuke liedjes gezongen weer. Van het potje, potje, potje, potje, vet. Al op de ta. Vol gezet. Maar misschien komen we gans geen Engels vandaag zingen. Wat zingen we? En dit, ja, dat is zoals kieken met de woord van Frans Broekhuizen. Dat vind ik als eerste dat we dat moeten doen. Verder hebben we met de kanaal gewoon beginnen. Heeft hij al een plaatje erop geknald?
2: Hij heeft er wel een plaatje op geknald, Frans Broekhuizen. Buikdans donderdag.
0: Buikdans donderdag? Buikdans donderdag. Zo, dit zijn wel meestal Wulpse dames, zeggen ze
2: dan. Dat zijn Wulpse dames, inderdaad. Ja, ja. En ze zien er ook zo uit. Rode jurken hebben ze aan.
0: Ja.
2: Beetje schaars gekleed van boven.
0: Ik zie het, joh.
2: Ze zitten bij elkaar op de sofa. Ja. Buikdans donderdag, ja. Dat is wat hij erbij... Verder zit hij niet zoveel bij vandaag.
0: Ze zijn er wel dat er geen bier is met zo'n parel in de boeknavel. Hè? Die zijn zo wel dukker, hè?
2: Ik ken ze ook niet allemaal zin op de foto.
0: Is dat zo? Dan moeten we meer inzoomen.
2: Ik zie maar twee echte buiken.
0: Ja, er zijn er maar twee. Die in de zonnebank hebben gehad. Voor de rest.
2: Zo is het.
0: Maar goed.
2: Zondag, kom je erop. In ieder geval, dat is waar Fransje Broekhuis mee komt. En we hebben natuurlijk de kalender. Donderdag 6 augustus. Ook weer geen speciale dag.
0: Echt niet?
2: Het valt me wel op, midden in de zomer nooit speciale dagen. We hebben al een tijdje achter elkaar. Nou, maar goed, we hebben wel een QR-code. En
0: oh, dat is deze. Toch wel, ja.
2: Dat vergeet.
0: Ja.
2: Als wel een beetje kennen, jong.
0: Ik zet het niks, dan moet je het oh, Fransje Pollux.
2: Ja. Inderdaad. Net uit Lotte met Boven de Grote Rivieren.
0: Oh, Boven de Grote Rivieren.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, sommige mensen denken dat het door gebeurt. Maar ik zou eerlijk willen zeggen van kom eens een keer naar Limburg toe, jongens. Want door gebeurt het pas echt, hè. Hier is het los, zeggen ze dan altijd. En waarom was het dan die plaat?
2: Dat is geen speciale dag.
0: Oh, daar hadden ze nog een plaat over.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, dachten van, nou, dat is al iets meer zien. En een dag met rivieren of zo, dan zullen we die wel even pakken. Maar dat is niet het geval. Nou goed, dan hebben we het ook alweer gehad, jongens. Jongens, hoppakee, gaan we zeker erbij zitten. Dankjewel daarvoor. Dan maar moet ik toch wel gelijk kijken van weer een van de allereerste was deze ochtend. Ja, het is weer zover, hoor. Het is weer zover.
2: Het is weer zover, ja zeker.
0: Nou, kop hem dan maar in, jongen.
2: Grote vriendin, Margo Heijnen.
0: Ja, ja.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik wil I Feel Love van
0: Donna. Wat?
2: Donna. Summer. Op Dance Donna.
0: Ik was een klein beetje pest hier. Ja, inderdaad. Donna Summer. En dat ik zo hem op een voorbij kom. En ik nou, moet niet gekker weer hier, jongens. Dat is wel geluk. Goed zo. Dankjewel, Margo Heijnen. De eerste plaat. I for Love. Donna Summer zitten we erbij. Op deze Dans Donderdag. Goedemorgen, Rob van de Hoven is de vroegbie vandaag.
3: Goedemorgen, mannen. Met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robbie.
3: Ja, ik heb gisteren na de Valleys-combinatie nog een Valleys-rit gehad.
0: Oh,
3: van
0: okay.
3: Utrecht naar Purmerend. En vandaag begin ik om 8:00 in Susteren van de Roggel. Weer naar de dagopvang.
0: Dagopvang,
3: de rest van de planning moet ik nog krijgen.
0: Ja.
3: En wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Jut Oet de USA van Frans Teunis.
0: Oet?
3: Ik zou zeggen nog een fijn uitzending. En tot morgen op Frieten Vredig, Radioa.
0: Radioa, hij heeft er ook een filmpje bij gedaan. Dat is 1995, dat is al zo lang geleden. Wow, 31 jaar geleden, Frans Geteunis.
2: Nee, een jonge Frans.
0: Ja, had er nog echt zwart te horen. Ja, ja, ja. Een beetje, dat is een ding van...
2: peper en zaad, hè?
0: Ja, zeker peper en zaad. Nou, ben benieuwd. De 11 minuten over 6 wordt Geur vandaag mee binnenkomt. Lotsen maar binnenkomen, die lekkere dansplaat hier bij Dans Donderdag.

0: uurtje maar op. Pielemutske, Week voor Wat, Bosse Meelups met de Heuvel en Vierdaagse. En als we doen met een lopen, bussel door eens even weer te vieren. L1 heb ik en het zoomen zien dat we die straks even in de uitzending horen. Ik heb al veel foto's binnen, weer van Marco Huppert. Ze gaat straks ook lopen, de 8 kilometer. Zit, ja, we hebben de zin al een beetje op leeftijd en we vullen het al een beetje in de knurk. Dus we doen de 8 kilometer. Helemaal prima natuurlijk. Wat zien we eigenlijk allemaal door? De heer is van alles gestuurd, zie ik.
1: Ja. Hij is de polsbandjes op gaan halen.
0: Oh, dat is het. Ja, maar ook gebeuren.
1: Zie je natuurlijk het bordje polsbandjes ophalen. Ja.
0: Ja, dat,
1: en we zien ook hoe het terrein erbij ligt. Hè. Er staat een groot podium bij. Om natuurlijk iedereen te verwelkomen. En je ziet daar ook al een grote boog met een wandelschoen erbovenop. Ja, dat is natuurlijk de boog waar de mensen door vertrekken en terugkomen, denk ik.
0: Ja.
1: En daar heeft hij ook een filmpje van gestuurd.
0: Oh.
1: Kijk, daar zie je die boog met die schoen.
0: Ja, ik zie het.
1: Allerlei vlaggen zie ik wapperen. De Nederlandse, de Limburgse vlag natuurlijk. Zit daarbij. Grote tenten op het podium. Het is allemaal goed aangekleed, moet ik zeggen.
0: Absoluut.
1: Het ziet er wel heel anders uit dan de wedren in Nijmegen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is uitermate goed opgesteld.
0: Of die looproutes in schoenen. Ja. Ze hebben extra plank neergelegd. Stel dat het een beetje motorig zou weer. Maar goed, het is vandaag zo ontzettend warm geweest. En nu ook weer. Het werd 26 graden vandaag. Het is wel weer een beetje dat ze zitten van poch, oe te haaien. Want gisteren bij ons in Oezen was het niet normaal.
1: Nou, ik kwam net vanochtend buiten.
0: Wat dacht ze?
1: Ik vond het heerlijk cool.
0: Vond je een beetje kaar of zo, Daniel?
1: Ja.
0: Moest een beetje schuwen. Ja, dat zie ik. Ja. Maar goed. Ik dacht gisteren met ze wat. Ik kon struien bij ons in Hoes met ijskleuntjes over de vloer. Zo. Ik denk dat we er misschien het kaaien, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Goed, sorry Maarten. We gaan door met de show, want ik zie het Stefan van Engel aan de deur zitten kloppen.
1: Ja.
0: Stefan, goedemorgen jongen, op deze dans donderdag. Hallo.
2: Goedemorgen.
1: Hey,
2: Pasco en Maarten.
1: Hallo man.
2: Op deze
0: donderdag. Zo landen.
2: Ja, gisteren waren het twee vleugelen vleugeloeien.
0: Wie zoen we?
2: Waren een tietje Burning Love van Mr. Elvis Presley in aan het sturen.
0: Ja.
2: Ja, niet echt gaat.
0: Nee.
2: Ik weet ze wat, ik gooi je door een langere boek. Die flippers. Nou, dat weten we allemaal wie dat gegaan is.
0: Dat is goed gegaan, jong. Ja, fantastisch.
2: Maar Tommy Verbazing vroeg toen in zijn goede jong ook Burning Love aan. Ik denk, ja, tjuh. Ik
0: dus
2: volg hem een keer niet aan, dan komt eraan.
0: Dus komt ze vandaag weer.
2: Ja, goed. Wie niet weten, is dat ook gewoon een dansbaar nummer.
0: Ja.
2: Dus voor vandaag gewoon ik voor die brandende liefde van Elvis Presley.
0: Ja.
2: Oftewel, Burning Love. Heren, een hele fijne dag. Tot morgen aan Radio
0: Wat. Ja, zo kent ze zin. Soms heb ze gedacht en dan denkt ze bij zichzelf, zal er wel kloppen of nee. Maar ja, goed, in dit geval had ze inderdaad bingo met de flippers met die grote zonne van Barbados. Maar ja, vandaag Elvis met de Burning Love. Ik weet niet of Marco Vonk er ook gehuurd heeft.
1: Ik hoop niet dat te horen zo. Wel als die er is, überhaupt.
0: Ik heb geen idee of dat er is. Ik zal eens even kijken. Ja.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Het is het dance donderdag.
0: Hallo,
3: lekker
0: man.
3: Dansen op de donderdag. Ja, ik dacht bij mezelf een mooie ballad van Elvis.
0: Ballad? Hallo?
3: Don't.
0: Ja, dat is een hey, ja? Zo.
3: That's hey. What you say.
0: Zo, hé, hey, wat een ballad is dit, zeg.
3: Each time that I hold.
0: Rustig aan.
3: You this way. Nummer Don't. Opgenomen op 6 september 1957. Radio Recorders to Hollywood.
0: Oké.
3: Okay. Gezongen door de one and only King of Rock'n'Roll. Elvis Presley. Ah. Radio.
0: Nou, dat is hoe één keer de cup, hè, met Burning Love. Nou. Toen was het bingo geweest. Gelijk bam, bam, bam. Een paar streepjes erbij. Hadden we Donna Summer met Eiffel Love zo over de tafel af kunnen vegen.
1: Rustig, hè.
0: Ja, daar ben je niet terug van denken, jong. Dat is tijd voor de Nolan
1: Sisters.
0: Ik hoop dat de bagger gaan en ik dadelijk nog een beetje helpen, Maarten.
1: Ik hoop van niet.
0: Wat heb je toen ook op Lies gedaan, jong?
1: Ik heb Roland de Buxemeester.
0: Ach, is dat weer?
1: Heel het anders.
0: Wat dan?
1: Een duo. Thij en Marij.
0: Oh.
1: Dans vanavond met mij.
0: Alle duizend keer. Ja, die ja. Fantastisch.
1: Emma Meijers dan.
0: Ja.
1: Altijd garant voor iets bijzonders.
0: Hm?
1: We hadden Rozengeur en Maneschijn gisteren nog. Hè,
0: ja.
1: Happy. Nederlandstalig nummer was dat. Nu komt hij met Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Hij wil wel een aparte versie, namelijk de remix van Ben Liebrand.
0: Oh ja, we doen het duke.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja?
1: Die wil hij graag
0: in het lijstje hebben. Dat kan, dat hoor.
1: Mark van Dijk,
0: ja?
1: Goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze donderdag ga ik voor Don Omar En Lucenzo.
4: En Danza
1: Caduro natuurlijk. Trouwens, Mark van Dijk niet meelopen in de Heuvelland Vierdaagse.
4: Ja, ik denk dat er misschien nog wel pien in de benken zit. Of dan denk van, nou ja, ik heb geen snipperdaag meer. Want al die dag kost het toch dag.
1: Nou ja, maar het is wel de loper, hè?
4: Ja, dat is wel onze opperloper. Ja, loop alles mee, hoor.
1: Ruudje Oetklimmen doe ik nog eventjes. Ja. Die zegt, vandaag op deze zondag probeer ik het nog eens met...
4: Nee, hè?
1: De Nolan Sisters.
4: Oh.
1: Ik dacht, ik breng dit even...
4: Ja, ik dacht al, hoe kunnen we het...
1: I'm in the mood for dancing.
4: Nou,
1: ik doe daar niet moeilijk over.
4: Ja, kies een applausje voor mij. Ja, vind ik zo natuurlijk. Ruudje, dankjewel, vriend.

0: Weer dan donderdag. En I Feel Love van Elvis Presley. I Feel Love van Donna Summer staat erop. Elvis met Burning Love. De Nolan Sisters zijn in de mood for dancing. En Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Maar ik heb er van alles bij. Tanya Maria Hoog. The Fairies Heaven Must Be Missing an Angel. En Don Amore Lucenzo met Danza Cadoro. Maar ja, wat komt er meer bij? Ik ben ontzettend benieuwd of Michel Bakker met een klein beetje kan helpen vandaag. Michel, goedemorgen man.
1: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden van de gezellige ochtendshow de Nederland.
0: Zeker joh.
1: Hier, de Bargaande.
0: Hallo.
1: Met de volgloeien. Ik ga toch weer proberen op Dance Donderdag met de Nolan Sisters.
0: I'm in
1: the mood for dancing. Daar mag ook volgloeien in Battle Dance Donderdag. Goed, de Bargaande. Gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de Bargaande voor L1 Radio.
0: Held. Ja, dat mocht toch wel zeggen. Dus ik hoop dat daar een Mickey klein beetje mee helpen, Maarten.
2: Het is wel een vasthoudertje.
0: Ja, dat is zeker.
2: Moet ik zeggen.
0: Ook overal een vastbieten. Het is net een hamer en een metel die zich overal aan vasthouden. Veel beaters erin vast op deze donderdag. Dans donderdag. De lekkere dansplaatjes die vliegen ons aan de oren. En van Michel Bakker komen we toch maar eens even kijken. Want ja, we hebben dat stel, hè. Die zitten allebei bij de shutterie. We hebben de al gehad. We hebben de vreuken nog niet gehad.
2: Nee, Monique,
0: de marketeerster.
2: Ja, zeker. Die dacht dan weer aan Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.
0: Dancing on the Ceiling. Ja. Prachtig om mee te doen. Moet ik even erbij zetten.
2: Maurice van der Vin dan.
0: Ja, nou.
2: Die gaat voor de nek met My Sharona.
0: My Sharona. Ook een leuke plaat, hier vind ik fantastisch.
2: Willem Kunt Verfburgen dan. Goeiemorgen allemaal. Willem Kunt Verfburgen groeit op Dance Donnadag. Yes.
3: Ach, weer met Donna Summer. And this time I know it's for real.
0: Kijk, ja, maar ben niet zo. We hebben twee Donna Summers erbij.
2: This
0: time I know it's for real.
2: De prins uit Gelen.
0: Eerst van de weer.
2: Hans Vaassen.
0: Ja,
2: goedemorgen.
0: Ja.
2: Vandaag maar eens Dance Donnadag.
0: Ja.
2: This time I know it's for real.
0: Nou, goed zo. Yes. Ik ken alweer door. This time I know it's for real van Donna Summer. Maar goed, Dennis Thomas, goedemorgen. Ja, Dennis, goedemorgen. Welkom in de show.
4: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hi, Dennis.
4: Ik wil graag bijdragen met de Nolans met I'm in the mood for dancing. Fijne uitzending weer. En radio, hè.
0: Grote vriend Dennis Thomas, dankjewel voor de bijdrage. Geet gans goed, komen Maarten. Heb ze in de gaten, hè? Met Donna Summer.
5: Het is zomer.

0: Inner Circle, the games people play. Hier bij L1 in de L1 ochtendshow. Dames en heren, hij is terug. We hebben al een aantal monden moeten missen hier bij L1.
1: Ja.
0: We dachten eigenlijk al, wat is er nu? En zoals ze zich wel aanvolgen van, wat hebben ze nu in godsnaam over hier bij L1? Want ja, als we zeggen van hij is, dan weet je voor wat. Er is altijd een man die iets reupt hier bij L1. En dat is altijd...
2: Goedemorgen, straders van L1.
0: Nou, Dion de Amsterdammer, we hebben hem gemist. Ja. Maar dames en heren, hij...

0: Amsterdammer, Dion, goedemorgen.
1: Goedemorgen, strijders van Dion de Amsterdammer. Ik hoor dat jullie er nog allebei zijn.
0: Ja, zeker.
1: In de vakantietijd.
0: Ja.
1: Maar ik luister regelmatig naar jullie, maar ik moet wat vroeger beginnen.
0: Ja.
1: Dus dat is even minder. Nou, voor mij niet, maar omdat het zo warm is, willen ze wat eerder beginnen.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja. Dan kan ik, luister ik wel naar jullie, maar dan zit ik op de machine en dan hoor ik toch...
0: Dat
1: wordt niks. Nee. Die WhatsAppie. Hey, lekkere dansplaat en ga zo door. Ik doe maar drukwerk met lijn 10.
0: Ja, dat
1: Radio hier. Daar met een bakske.
0: Ja, doe dat maar even lekker bakske. Poep, poep. Het lijkt de kermis wel als Dion de Amsterdammer er is, hè?
2: Het is toch wel weer vertrouwd om te horen, hè?
0: Zeker. Ja, ik vind het ook jammer dat we hem als een tientje namelijk gehuurd hebben. Heb je voor me vallen voor Frankie de Deurenman is? Want hij blijft maar weg, hè?
2: Hij is de draaideurenman. Ja. Automatische deurenmonteur.
0: Jij moet toch eens gaan kijken op zijn Facebookpagina. Misschien is er wel geen aan de hand met Frankie. We weten het allemaal niet. Maar goed.
2: Nee.
0: Dion de Amsterdammer, de Bammerdammer voor vandaag. Wie zich er altijd zelf zit, hè? Dat is een prachtige plaat die we op een skutterbier hebben gaan zitten. Nou, wat kan er nog meer zitten?
2: Martijn, Frans Pollux, lang leven, lekker leven. En dan gaan we even het Poolse blokje doen.
0: Nou, los gewoon. Maak me gek.
2: Dzień dobry, mannen, zegt Poolse Frank. Vandaag op Double D, oftewel Dans Donderdag, een instrumentale polka.
0: Instrumentale polka. Oh, ja, goed. Is het daar wel uit te spreken? Even goed.
2: Polka... Stroswiko.
0: Zo.
2: De polka uit de oudheid betekent.
0: De polka uit de oudheid.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: En dan?
0: Ja?
2: Geef ik even teken. Want we zeggen dan samen...
0: Dzień dobry!
3: Dzień dobry, Maarten Pascal. Gloeiemorgen. Gloeiwapjes op. Het is een dance donderdag.
0: Dat is het.
3: Ja, weer weinig te vertellen. Hebben we weer lekker rustig aangedaan.
0: Oh.
3: We zijn wel op de achtergrond bezig voor de verenigingen. En ze blijven toch een beetje aan de gang.
0: Ja, zeker.
3: En ondanks dat het toch wel rustig is. En voor de vuurgloeier hou ik een liedje.
0: Ja.
3: Een disco polo liedje. En disco polo, dat is een beetje de smartlappen. De Poolse smartlappen. Je kunt ze met vergelijken.
0: Poolse hazes.
3: En dat is Travona Jerzombina. Oftewel Rode Lijsterbes.
0: Oh,
3: ze zeggen, maak er een hele schone dag van. En auf Wiedersnitzel en radio.
0: Radio, ik ben wel wat te leren. Schweronne, dat is dus rood, blijkbaar. En Jarzabina, dat is de Lijsterbes. Het is ook allemaal zo moeilijk. Ik vind het ongelooflijk dat die mannen dat allemaal goed kunnen spreken. Hè? Jongens, hulp van onze Frank en Josje ook.
2: Zeker.
0: Ja, goed. We gaan hem zeker op de Lieske erbij zetten. Met zometeen op veel meer. Want ik zie nog steeds in mijn ooghoek dat er steeds meer Donner Summer voorbij komt. Maar
2: goed, hè?
0: Ja. Weggelukken, dat weten we niet. Hier komen we naar Coolio en de Gangsters Paradise in de L1

0: kwart voor zeven. En over een klein kwartiertje heb ik begrepen dat Jan de Beeldhouwer dat ook de eerste step is gedaan tijdens de vierdaagse van het heus. Zullen we hem even bellen, Dan? Ik heb ook even, even een uitzending gehoord.
1: Ja, ik heb wel even app-contact met hem gehad. Dat gaat lukken.
0: Ach, benieuwd, want als ze toch steeds horen, dan steeds het een klein beetje te trappelen met de veurtjes. Kieken of het geit, hè. Maar goed, de rommel werkt maar niet. Dus dan moeten we even langer doen, Maarten.
1: Nee, echt niet, ja. Ga ik eventjes verder met Roland. Want Roland, die komt toch ook met een lekker dansnummertje vandaag?
0: Welke dan?
1: Ja, zeker. Boogie Wonderland.
0: Ach, van Earth, Wind & Fire. Lekker man. Ja. Boogie Wonderland.
1: En dan Chantal Timmers.
0: Ja?
1: Die komt ook met Donna Summer.
0: Met?
1: The Last Dance.
0: The Last Dance van Donna Summer. Maar ik kan toch wel even zeggen. Die staat erop. Maar jongen, Maarten. Nou, wat jongen.
1: Dan heb ik hier ook Emiel.
0: Emiel?
1: Dat is toch niet onze gouverneur, hè?
0: Nee, ik weet niet. Dat is een stevig nummer. Is het de gouverneur misschien wel?
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat namelijk over Helene Fischer.
0: Ja.
1: Met Fenomen.
0: Fenomen?
1: Ja, fenomeen. Fenomeen.
0: Dat is fenomeen. Fenomeen. Ja, ja.
1: Geweldig. Groetjes en een fijne dag van Emiel.
0: Emiel, dankjewel, jong. En de heer gaat met champagne en zo uit de Robby.
1: Ja, ja, ik zie het inderdaad. Hij proost met ons. Har dan nog eventjes.
0: Ja, kom maar.
1: Maarten, doe mij ook maar de... Sisters met de moed voor de...
0: Hoppakee. Applausje voor Har, kameraad, Siski, jong. Hoppakee, goed gedaan. Bij de binnen in één keer vandaan kumpen om dat zo moeten doen. Heerlijk. Goed, dat
1: zijn er zijn nog mensen die olie op het vuur willen gooien, hoor.
0: Echt, hoor.
1: Patrick namelijk.
0: Wat?
1: Donna Summer met This Time.
0: I know
1: it's for real.
0: Nou, die heeft nog wel drie streepjes, hè.
1: Ja, zo is het.
0: This Time. Dus,
1: En Petra Stroom, die wil dan weer Lucenzo en Don Omar met Danza Caduro.
0: Danza Caduro, ja, ja, ik heb het me voorstellen. Nou goed, de heat is on, hier bij L1. Toch maar even bellen, eens kijken of we hem aan de telefoon krijgen. Jan de Beeldhouwer.
1: Ja.
0: Over 10 minuten, dan is het zover. Dan gaan we eens kijken of er de eerste stepjes kan gaan zitten tijdens de Heuveland Vierdaagse. En doe op dit moment nog even de bijntjes losgooien of hele andere voorbereiding. Ik weet niet wie dat allemaal gedaan heeft, maar... als we ons te woord kunnen staan, dan huren we het nu hier wel bij L1.
1: 10 minuten voor de start, Pascal.
0: Ja, ik weet het. Dan moest je toch een beetje alles een beetje losmaken, hè? Ja,
2: goedemorgen, jongens.
0: Ja, daar is de Jan de Beeldhouwer. Jan, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heb je de beentjes een beetje los?
2: Ja, we gaan over 5 minuten starten we.
0: Oh, dan is het al 5 minuten eerder dan gepland, hè?
2: Ja, dat is altijd zo. Dan moet het een beetje anders worden te druk hier op het plein.
0: Ja, maar is het echt al waanzinnig? Laten we eens even huren. Ik huur van alles.
2: Waar blijf?
0: Ja, ik huur. Het is druk toch, hè?
2: Ja, iedereen zet voor te vertrekken. Dus,
0: maar wat je wel positief hebt vandaag, is dat het weer een beetje mee zit. Het is niet zo warm als een paar dagen geleden, hè?
2: Nee, maar zaterdag wordt het warm, Pascal.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb me dicht door, maar dan kan je vroeg beginnen, of niet?
2: Nee, weet ik niet of ze de tijden kunnen aanpassen. Dat weet ik maar niet.
0: Oh, even afwachten, hè? Hé, maar Jan, de wielste keer duist eigenlijk mee?
2: Ik doe nu voor de 15e keer met.
0: Zo, nou, dat is een applausje weer. De 15e keer de Heuveland Vierdaagse. Waanzinnig.
1: Hoeveel kilometer?
2: Ik ga 28.
0: Oh, dat zit toch wel rare afstanden. 28, zo zeggen, daar maak ze een rondje van. Dat is bijvoorbeeld 30 of 40.
2: Ja, dat is om de 7 kilometer is rustbos.
0: En wat zijn op die rustpunten? Barbecues?
2: Pruimenvlaai.
0: Oh, dat doen ze goed aan Limburgse land, hè. Nou, we gaan het even hier ophaaien, want ik moest natuurlijk opletten, want zo meteen en moesten starten. Ja. Het is allemaal goed gekomen met de opholen van de startbewijs en zo.
2: Nee, dat hebben we gisteren gehaald.
0: Ja, dat is allemaal goed gekomen. Nou, succes. We bellen straks eens even terug kijken wie het geeft, hè.
2: Oké, jongens.
0: De laatste Jan de Beeldhouwer deed mee met de 28 kilometer vandaag. Met de Heuveland Vierdaagse. Hij gaat lopen en hup, versteunen hem. Door met Rowenezen en dansen.

0: Het is Dans Donderdag, duurt Rowan Ersebier met dansen in de L. Een ochtendshow van deze dag. Dan wel even contact opnemen met Jan de Beeldhouwer. Want dit mij met zometeen ja, de start. Huppakee, voor een paar minuten. Heuvelaf Vierdaagse. We gaan de organisatie straks gewoon nog even bij ons in de uitzending holen. Maar goed, we gaan nu een uitzending holen. Dat is nemens midden dan Henk de Henk Leenders.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Oh, hallo Henk.
1: Hier Henk de taxichauffeur.
0: Hey Henkie.
1: Ja, vandaag gewoon ik weer eens even verder met drie deuren schilderen boeten.
0: Oh, en hè?
1: En links en rechts een klein beetje naproeien, ongoed verwijderen.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
1: En zo houd ik me een klein beetje bezig in de vakantie.
0: Dat is een goed, jong.
1: Vriendelijk weer in Maastricht toe met mijn vriendin naar het ziekenhuis. Mm-hmm. Voor chemokuur en bestraling. Wat betreft de vuurgloeier ga ik voor Lady Arbanville.
0: Lady
1: Arbanville. Cat Stevens.
0: Cat Stevens, hè?
1: Fijne dag in de studio en we horen ons waarschijnlijk morgen weer. Radio, hè?
0: Radio, hè? Ja, als het over Kings zijn, het onkroed is ongelooflijk en het groeit. Man. Heb ze nog een paar uur gesprek? Is we mee even onkroed komen doen?
2: Ik?
0: Ja,
2: waarom niet?
0: Heb ze zelf? Heb ze zijn apparaat? Natuurlijk, ik heb overal apparaten voor. 7-7.

0: Tegelen.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is onder controle. Om 3:30 werd het sein brandmeester gegeven. De brand ontstond maandagmorgen. In wat?
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
5: Nu bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
7: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
6: Feel their magic and be there.
7: Get your tickets at dedoolhof.nl.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet weg.eu.
10: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
11: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
12: Zoveel leuke meubels. Casa, Knibbeler wonen, Henders in Hezel, Haco wonen en slapen. Mijn huis is te klein.
13: Retailpark Roermond, XL shoppen, gratis parkeren.
11: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
14: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
15: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
14: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum met een totale waarde van €80.000. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Liefde.

0: show van deze donderdag. De zon is alweer wakker, lutje nu alweer zin. Maar blijf gaat hoeier aan de hemel stoon en zei tegen zichzelf met z'n wat. Begon gaat minder zonnestrolen de aarde verwarmen. Dat betekent dat vandaag geen 36, maar nu een 26 graden wordt. Dat is een beetje aanblozen, hè? Dat is het ding van,
1: ja.
0: Wat je camera in de kast. Nee, uur.
1: Nee, dat is niet zo.
0: Nee, dat is zeker niet zo. Vanochtend was het zelfs zo lekker weer, dat ze een beetje de ramen kon opengooien. En dan is het een beetje kon op de lucht, hè. Heerlijk, om weer zo'n frisse wind door de kamers heen te lotten gewoon. 10:07, dit is L1. We zijn nog steeds bezig met de veugeluur. En dat betekent dat we gewoon voor een lekkere dansplaat. En onwegens is natuurlijk ook weer Renéetke Tummers. Ja. René, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo René.
2: Welkom. Onderweg naar kantoor in Arnhem. Ja, vandaag, dans donderdag. Dan ga ik toch om maar eens voor een plaatje van Elvis. Running Love.
0: Running Love.
2: Ik kan ook voor een draai krijgen.
0: Dat is wel
2: zo. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En radio. Bis volgende week, dinsdag.
0: Fijn weekend. Lekker lang weekend, jongen. Geniet ervan, hè. Heerlijk, gaan we doen. Straks gaan we hem ook horen, Helmut Weisse. Maar hij is nu alweer van de partij voor zijn vogeluur. Goedemorgen, Helmut.
3: Eén goede ochtend, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dance donderdag.
0: Ja.
3: Ja, welke plaat zou daarbij kunnen horen?
0: Okay.
3: Nou, om een thema van de dag te blijven, ga ik in dit geval voor Mr. President met Coco Jumbo.
0: Coco Jumbo?
3: Met de Afro House Remix.
0: Oh, zo en hè?
3: Mocht
0: zo,
3: die erin staan, wat ik betwijfel, maar je weet het maar nooit.
0: Ja,
3: dan ga ik een ander thema van de dag. Dan ga ik voor Pitbull met Fireball.
0: Zo,
3: dat is mijn bijdrage van vandaag. Wens je verder fijne uitzending. Radio.
0: Radio, ja. Fireball, dat zal er wel de koperen knoers zien. Dus is zo te knallen door. Heb een mooie foto van gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Straks de Jeroen wel weer. En dan gaan we eens even kijken wie het allemaal de first tijd. Volgende week.
4: Zing mee met K3.
1: K3.
0: Ja, volgende week gaan we ze weggeven. Tickets voor K3. Ze komen in de Doolhof en Tegelen. En misschien dingstig bij zichzelf al van ik ken ze allemaal. Mij zingen de liedjes van K3. We laten nog straks van uren dicht mogen ze afmaken. En als het een hartstikke groot hebt, dan kunnen we zeggen ja, ja, je bent de winnaar. Klinkt er applaus en dan hebben ze gewonnen. En dan maak je kans op die kaarten. Benoest, Lucas en Steve en de letters en zo meteen nog veel meer dansaanvragen hier in de Ellen Ochtend Show.

0: Ik, Lucas en Steve zijn de letters CBL 1 in de ochtendshow. 7:15 geworden op deze lekkere dansdonderdag. En hoppakee, Elvis gaat goed met Burning Love. Nolan Sisters samen in de mood voor dancing. Maar wat ook ontzettend goed gaat, is Donna Summer met This Time I Know It For Real. Eindeman die we nu in de oestingen kunnen horen, ben ik zeker dat hij door niks met heet. Die gaat altijd voor gansket angels.
1: Ja.
0: Want we lassen de kool in dollen, de domen kullen. Kulse Frans, een schöne.
2: Schöne jonge morgen. Ja, een beetje aan de late kant.
0: Ja, ja, maar niet zo.
2: Corin Jood, Kulse Kruis, Funke Marys.
0: Funke Marys met?
2: Met hun liedje Dansen voor deze dansdonderdag.
0: Ja, ja, ja.
2: En ik wens u een schöne uitzending. De lu alle nu een schöne dag. En radio.
0: Radio, oh, ja. Ja.
2: En nog natuurlijk, wie vreusje wel. Schöne jonge morgen.
0: Vrienden en jou, Kirsten, hebben we mijn vreuken. Oh, joh, zijn vreuken ding, dan heb ik het eruit. Is altijd in de auto was een spiegel, zo'n kleine, paspoort te hebben van die vrouw, hè? Dat dan kiek is.
1: Op zich dat dan?
0: Ja, ik heb niet zo'n haaier, dus anders had ik dat wel gehad. Zo'n hem groeien de neus?
1: Nou, nou.
0: Maar niet zo goed, joh. Kulse Frans begon de bier zitten de Funky Marys met dansen. We kennen met hem hier op gaan dansen, maar.
1: André Jansen dan.
0: Die André Jansen?
1: Graag Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold.
0: Dat is een lekkere plaat.
1: Goed, is van André uit Boxmeer.
0: Hé, hey, André uit Boxmeer. Ja, dankjewel, man.
1: Christel dan. Ja. Die gaat voor de Nolan Sisters.
0: Dankjewel, Christel.
1: En Peter Potricus.
0: Ja.
1: Die zegt, jongens, wat dachten jullie van boterhammen smeren met Lou en de Hollywood Bananas? En
0: met Kingston, Kingston. Is ook prachtig.
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
1: Robert Loogdam.
0: Hey.
1: Annie, hou jij mijn tassie even vast.
0: Die komt de dobby.
1: Ja, weet ik ook niet. Hij dacht eraan.
0: Mickey en was dat, hè?
3: Hey.
0: Wat?
3: Hey.
0: Heet er niks?
1: Fossie heeft niks ingesproken, maar
0: was
1: wel
0: dat
1: het opgetypt. Goedemorgen, vrienden van alleen. Op dit moment ligt Fossie te rusten in Venlo.
0: De mensen.
1: Ja, als je ligt te rusten, kun je net zo goed inspreken, denk ik dan.
0: Ja, hoor.
1: Mijn bijdrage van vandaag gaat naar K3. Het Oja Lele!
0: Volgens mij kan er moeten kop die plaat. Volgende week meezingen. Ik kan zomaar zien dat het onder de doolhof geeft, want ik kan de kaarten winnen.
1: Zeker. En dan heb ik nog Peter Meijer.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Ach.
1: Ik ga mee met. En ik hou het spannend. Donna Summer! This time I know it's real.
0: This

0: langzaam gooi ik hier een keer wat er vandaag het weer hebben. Dans donderdag, wel een keer plaat en meisje stemmen.
1: Het is spannend.
0: Hey John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey, hallo vriend.
2: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo.
2: Ik zou zeggen, vandaag maakt er weer een mooie dag van.
0: Nou,
2: het is weer een lekkere dag, denk
1: heerlijk,
2: ik.
1: Heerlijk, heerlijk.
2: En ik wens iedereen weer een hele fijne dag. Hè.
0: Ja,
2: sowieso
0: dankjewel.
2: Altijd. En voor de dance donderdag zou ik gaan voor Michael Jackson, Dirty Diana.
0: Dirty Diana.
2: Sinds we dan drin staan. Maar Radio.
0: Dankjewel, John. Altijd opgewerkt. Fijn dat er weer bij is deze ochtend, hè. Wat is er met Fossi en Harry eigenlijk dan niet?
3: Nou ja, hij zegt, ik voel me niet zo lekker. Ik heb keelpijn en pijn in het kopje.
0: Je kent dat dan, joh.
3: Dus even mijn stem sparen.
0: Ja, dan snap ik toch wel een klein beetje, hè. Maar goed, nevenbij, hebben we er nog iets? Of denken we, moeten we de balans op gaan maken?
3: We moeten echt wel de balans op gaan maken.
0: Oh, jongens, even kijken. Ja, ik zit nog even voor mij komen. Ach, de godde. Spandau Ballet met Gold, ESC en de Ellen Ochtend Show. Thank you.

0: Zullen ze altijd, stond altijd alles goud wat op leek, joh. Nee, zeer zeker. Maar misschien kennen we vandaag wel in de dag weer. En kijk maar naar boven, wat een gouden bal. Oftewel de zonnesterren weer te knallen. Brengt vandaag 26 graden. Maar ja, wat begint nu de voorgloeiers te brengen?
1: De voorgloeier.
2: Volgens mij wordt het wel mijn dag.
0: Nee, we hebben een dag, joh.
2: Nee, mijn dag.
0: Wieso?
2: Omdat Roland nog binnenkomt.
0: Wat zit Roland in?
2: Doe mij maar Donna Summer.
0: Echt hoor?
2: Ja. Groetjes van Roland en Elf.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Nou, net een geluk. Ja. Maarten, gefeliciteerd, kerel. Ja, ja. Dik een applausje. Dank wel voor het stummel. Hier is er geboren. De Dans Donderdagplaat. Oftewel, de Dans Donderdagplaat. Dan is Summer met This Time I Know It For Real. Ja, het was een harde battle, hè?
3: Ja, zeker.
0: We zijn hem ingegooid om 6 uur. Maar we zien de rode om 7:45 dat het deze is geworden. En we gaan hem op ons Spotify-lijstje erbij zitten. Ja, morgen is er weer gewoon Feel Good Friday. Kennen we weer een stuk.

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Wacht, het LA Nieuws. En we beginnen met het bezoek van het door brand getroffen natuurgebied Venray door
8: premier Rob Jetten. Die heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers en noemden de schade indrukwekkend.
9: Ja, het is wel enorm schrikken. Je bereidt je voor het ergste voor. Maar het is echt verschrikkelijk als je ziet wat het gedaan heeft. Ja. En aan de andere kant de trots van ongelofelijke samenwerking tussen de hulpdiensten, maar ook de mensen hier in de regio, de agrariërs in de regio, hoe die allemaal samen dit probleem proberen op te pakken. Ja, dat geeft je ook rillingen.
8: Volgens Jetten moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en de samenwerkingse hulpdiensten geëvalueerd. De natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum is gisteravond opnieuw opgelaaid. Op twee plekken ontstonden nieuwe brandhaarden die rond 12:15 weer onder controle waren. De brandweer blust en koelt het gebied na om nieuwe uitbraken te voorkomen. Wegen in de omgeving werden tijdelijk afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten bij rookoverlast. En het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend hervat. Al moeten reizigers rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. De Maaslijn was sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Die is inmiddels onder controle natuurlijk. Tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog bussen rijden vanwege andere werkzaamheden aan het spoor. En Heerlen is vanaf vandaag tot en met zaterdag gaststad van de Notorious IBE, een van de grootste breakdance- en hip-hop festivals ter wereld. De 25e editie trekt bezoekers uit 46 landen en staat in het teken van battles, workshops, exposities en optredens. Ruim 500 breakers strijden bovendien om kwalificatie voor de wereldfinale van de Undisputed Breaking World Championship

0: Die, die, bye, bye, zwaai, zwaai, zeggen we tegen Shakira, Burner Boy, Hibi, L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog altijd een noodverordening om de hulpdiensten ruimbaan te blijven geven. Vanochtend wordt bekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden die mogen terug. Een aantal van hen ging gisteravond bezoek van premier Jette.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk.
0: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen.
3: De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog steeds niet duidelijk. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit, maar bij een persconferentie werd daar niets over gezegd, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
3: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
0: Axel, het bedrijf achter fietsmerken Sparta, Batavus en Babou, vraagt uitstelling van betaling aan. Het is vaak een voorbode van een faillissement. Gaat het langer niet goed met de fietsfabrikant, zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

0: Het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van bamboe te verkopen, omdat ze zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de stichting Veilige Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Axel indiende.
1: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Het fietsbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
2: Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam de hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij.
3: Ja, en dan trekken we het net in de rompe. En dan hoop ik dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
4: Ja.
3: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
4: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
3: Ja, die moeten ergens op in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust. Het
5: is geen werk voor oudjes, hè?
3: Ja, we moeten wat voor over hebben. Hè?
2: Ja, dat is zo. De komende 2 weken valt er bijna geen regen. Dus er wordt verwacht dat het water in sloten en beken nog verder zal zakken.
0: En dan Gianni Infantino. Hij blijft aan als FIFA-voorzitter. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereld Voetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden, maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet gezakt, zegt deze verslaggever.
6: Infantino die wil in maart voor de 4e keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
0: In de verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert.
2: Het is vandaag 6 augustus. Het CBS publiceert cijfers over het ondernemersvertrouwen aan het begin van het 3e kwartaal van 2026. In Duitsland wordt uitspraak gedaan tegen de verdachte van het inrijden op een menige in München in februari van 2025. Bij die aanslag vielen 2 doden, een kind van 2 en de moeder.
0: En tot zover een mediaoverzicht hier in de L1 Ochtend Show. Zometeen de weerwaarnemingen, maar eerst I've Got The Music In Me. Kiki die op L1.

0: Kiss in alle days. Eén kusje in de morgen zo van... schatje, I love you. Ja, ja, ja, ja. Zo fijn om dit te huren zo vroeg, hè? 10:00 in de ochtend. Als je nog een vakantie hebt en de kids staan lekker moe te zitten... in het zonnetje, met de beentjes alvast in de zon, hè? Lekker testje koffie voor de ruiken. Ja, ik zie het al voor me, geur. Nou, het duurt nog 2 weken. Goed, we gaan eens even kijken naar de weerwaarnemingen deze ochtend. We hebben ze weer binnengekregen van Peter Meijer, Helmut Weissen en André van Maren zoet de Krashoek.
1: Ja, en laten we nou bij die laatste beginnen. Want ten opzichte van die andere twee zie ik daar toch iets meer bewolking.
2: Oh. Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Op deze donderige morgen van de Krashoek, de weerwaarneming. Ja. Er is een beetje zon al door een breken door het wolkendekje wat er is. Er is toch wel geen blauw al te zien. Oh, is er vanmorgen een klein beetje wind. En dit is lekker verfrissend. Mm-hmm. En dat is wel lekker zo op de vroege meijer. En dat terwijl de kermis helemaal opgebouwd is en we dit weekend uit kunnen kijken naar fijn weer. En ook vandaag niet mogen we klagen, denk ik. Dat 26 graden, dat is al helemaal niet verkeerd. Mm-hmm. Maar ja, even goed opkijken met de zon. En even goed genoeg drinken. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En adieu.
0: Adieu. Ik kan alvast een beetje test draaien op de kermis.
3: Opgepast. Ja. Blijven zitten als die.
0: Ja, ja. Hoppakee. We kennen wel achter hoe het gewoon, maar het gewoon weer de komende weekend pas. Ik de andere van maar eens ook de poes gaat vangen door, hè?
1: Oh, een extra rondje, hè?
0: Zeker. Super.
1: Dan gaan we naar Peter Meijer. Gisteren was hij in de haven van Maasbracht.
0: Ja.
1: Vandaag is hij ook in die plaats. Maar is hij ineens gaan kijken bij het sluizencomplex daar.
0: Oh. Ja.
1: Ja, dat moet hij natuurlijk wel doen. Even kijken of hij dat wil, hoor. Ja, daar is hij.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit de Drielingsluis Maasbracht. Ja, het is vanochtend wat frisser als we gewend zijn. In de graad of 17. Maar er is wel een klein beetje wind. Uit west tot zuidwestelijke richting, kracht 2 tot 3. Maar voor de rest wordt het toch vandaag een zomerse dag. Het wordt vandaag toch 24, misschien wel 25 graden. Dus toch moeten we ervan genieten. En voor de rest, als je buiten bent, de zon is nog krachtig. Smeer je goed in en drink voldoende. Tot morgen.
0: Dankjewel Peter Meijer. Wat een prachtige plek om een keer te zien. Hè. Zo'n sluizencomplex. Hè. Dat vinden ze normaal nooit eigenlijk. Hè. Heerlijk om dat te zien. De misstandig einde. En dat is Helmut Weissen.
1: Ja, en die staat eigenlijk altijd op dezelfde plek natuurlijk. Hè. Hij gaat namelijk het dak op bij Maastricht-Hagen Airport.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag met Zuidoosten, starten met overwegend helder weer. Ja, een heel vrolijk beeld ten opzichte van gisteren met die zware bewolking. We zien blauwe sky, we zien aan de horizon nog een donkere wolk verschijnen. Sluierwolk, met aan de horizon ook nog wat gele gloed. Ja, een prachtig beeld ten opzichte van gisteren. Mooi te aanschouwen. Ja, als we naar het zuidoosten langzaam richting het oosten gaan, zien we daar de opkomende zon weer verschijnen. Ook dat is een prachtig beeld, zonder die bewolking eromheen. Ja, hij is vanochtend 11:06 zijn reis begonnen en vanavond 21:14 eindigt hij zijn reis. Het wordt, zoals al eerder gezegd, iedere dag een stuk korter, maar we kunnen nog even vooruit en mee. Windrichting is zuidwest. Er staat een matige zuidwestenwind, zoals gezegd, met behoorlijke windvlagen. Temperatuur, hou je vast, 15 graden, maar het voelt veel kouder aan. Ten opzichte van gisteren scheelt dat ongeveer 5 graden in de minus dan. Het is droog, beloven we droog te blijven. Hij heeft geen code geel afgegeven vandaag, omdat de temperaturen een stuk lager liggen. Maar denk toch in die zonnebril goed smeren en drinken, ook voor de beesten en de ouderen natuurlijk. Verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radio.
0: Dankjewel voor de weerwaarneming. Misschien kent zich er morgen ook een keer door. Dus dan denk ik van, hey, wat een fijn filmpje. Ik kan ik even maken. Van hoe je dakraam, vanaf mijn balkon, van hoe je in de tuin. Dat lotten we eens even weten. En dan kan ze ook zeggen van, dit is een prachtig paradijs hier in de Limburgse. En dat is het ook. En dat is een

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Snoets, Pallen in Wurselen.
1: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is gisteravond opnieuw opgeleid. Op twee plekken ontstonden nieuwe brandhaarden. Die waren rond 1:15 weer onder controle. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door natuurbrand getroffen gebied in Venray bezocht. En het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend hervat. De Maaslijn was sinds maandagmiddag afgesloten vanwege die brand.
4: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
10: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
9: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
11: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
9: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
12: Beter in Wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. In Wonen. Galjoenweg Maastricht.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob.
13: Maf Kees.
14: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
12: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in Wonen. Maastricht.
16: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
17: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
18: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
19: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
18: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
19: Mobiliteitswereld, vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
20: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
21: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Daarom zijn er al ontzettend veel mensen geweest die deze ochtend al heel vroeg wakker zijn geworden. Want ze moeten aan de bak. Was in mijn wandelschoen, was in de wandelschoen. Was een flesje met water, was mijn rugzakje helemaal klaarmaken.
1: Als je dat allemaal nog moet afvragen net voor de start, dan ben je veel te laat.
0: Ja, zeker. We hadden eerst van 5 voor 7 al in de uitzending bij ons. Vandaag meiden dan de Heuvelland wandelvierdaagse. Doe ze de wandelleer, strekken de komende dagen door het Zuid-Limburgse Heuvelland. Zo prachtig. 4 dagen lang zonder natuur, bewegen en gezelligheid centraal. En die roep is lopen door het karakteristieke Limburgse landschap. Protreuven met de organisator Roy Pakbier. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lubbert het allemaal een beetje?
2: Lubbert, ja, letterlijk en figuurlijk, ja. Lubbert. Organisatie en de eerste wandelaars zijn vertrokken.
0: We gaan eens even kijken of dit het juiste tempo is. 1, 2, 1, 2, hup, hup. Is dat een beetje zo goed, dat ze denkt van, nou, dan kan ze goed oplopen.
2: Dat kan ze heel goed oplopen, denk ik. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja, we marcheren even lekker door, jong. Nou goed, vertel eens even, jong, wieveel wandelaars die zien er vandaag B&B?
2: We hebben vandaag 8000 wandelaars aan het vertrek. Een heel deel is al vertrokken. Er kunnen nog mensen inschrijven, dus misschien zetten we nog wel iets boven de 8000 het eind van de ochtend.
0: Ja, maar het weer is natuurlijk wel perfect om te wandelen, was we vorige week hadden gehad, boven de 30 graden. Ja, misschien dat toen veel mensen hebben gezegd van nou, we kieken er even aan, maar de kans is nog aansluiten.
2: Ja, de kans nog tot 12 uur kent ze nog aansluiten. En dat klopt inderdaad, het weer is echt perfect wandelweer op dit moment.
0: Ja, maar dat is ook een van de dingen waardoor dus de Heuvelland Vierdaagse zich onderscheidt van andere wandelevenementen. Vandaag gebeuren aansluiten, ze zijn om ze mee te lopen, dan mocht het.
2: Nou ja, klopt. We zitten wel alleen op voor inschrijvingen, want ja, dan hoeft ze in de rij te staan bij de daginschrijvingen. Maar er zijn nog plekken vrij. Dus de mensen kunnen zich nog vanmorgen nog op het laatste moment inschrijven. Het is wel alleen maar vanmorgen. Vanaf morgen kan het niet meer.
0: Nee, maar die moest wel die veerdag volmaken.
2: Die moest wel die veerdag volmaken.
0: Dan gaan we voor natuurlijk. Hè. Hey, wat ik bij Waal huurde, dat bij jeugd andere afstanden zien, dat bieden echte veerdaagse of de echte, in ieder geval de Nijmeegse.
2: Ja, klopt ja. Voor ons is het, we hebben uiteraard ook de 42 of de 28 kilometer, hè, de wat langere afstanden. Maar wat we ook hebben is een 8 kilometer, een 14, een 21. Dus we voorzien echt voor alle doelgroepen, we richten ons op alle doelgroepen. En het leuke is ook dat bijvoorbeeld die 8 kilometer en die 14 kilometer een 500 kinderen aan meedoen.
0: Oh, kies.
2: Het verricht dus eigenlijk een hele brede doelgroep.
0: Ja, maar de mensen ook, allemaal in de coinzak, hebben voor de telefoon zitten. Daar kunnen we constant foto's mee maken. En het Heuveland is natuurlijk prachtig, maar ook pittig. We zorgen ervoor dat er wel zowel recreatieve als ervaren wandelaars dat het aantrekkelijk blijft. Want ja, het is toch best wel heuveltje op, heuveltje af, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, dan kom je toch wel op de brede doelgroep. We hebben hier echt wandelaars, ervaren wandelaars aan de start die meerdere keren per jaar zo'n vierdaagse lopen. Maar we hebben ook mensen aan de start die het gewoon leuk vinden om aan zo'n evenement mee te doen.
0: Ja.
2: En uiteraard waarschuwen we er iedereen voor dat het Limburgse Heuveland is. En dat ze dan nog heuvels kunnen tegenkomen.
0: Zeer zeker. Geen probleem. Het is allemaal zo. Het loopt allemaal lekker door. Maar ja, goed. We zeiden net al, de temperatuur op dit moment is best wel goed. Met 24 graden. Stel nou voor dat het nog helemaal geen moeigheid. Zeker zaterdag. Ik zie toch best wel een pittige dag te weren. Heb je er ook nog maatregelen voor genomen?
2: Ja, we hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat we voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Was het 29, 30 graden liep te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, we hebben overal al gratis waterpunten. En we gewoon richting een weekend die nog wat ophogen.
0: Ja, positief puntje. Maar sowieso zelf ook veel water mee nemen om weer gezet. Dat ze zich niet van verrassingen kunt storen.
2: Absoluut, ja zeker.
0: Heuveland Wandel Vierdaagse. Wat betekent dat nou eigenlijk voor de regio dit evenement?
2: Ja, kijk, er zijn 8000 wandelaars wat meedoen. Hoewel de helft niet uit Limburg komt. En die dus minimaal 4 dagen verblijft. En recreëert en ook geld uitgeeft. Ja, van die anderen, die komen er heel veel uit Limburg. Die ook na de wandeling nog een keer hier bij de lokale horeca wat gaat eten en drinken. Dus in cijfers kunnen we niet uitdrukken. We zien op dit moment wel een onderzoek laten doen. Mm-hmm. Maar in cijfers kunnen we nog niet uitdrukken. Maar dat het veel geld oplevert voor de regio, dat mogen we duidelijk zien.
0: Ja, dat is een prachtig visitekeertje zo gaat, hè?
2: Absoluut, ja. Niet alleen maar geld, maar ook gewoon als mooie Zuid-Limburg tentoonspreiden aan een hele grote doelgroep.
0: Ja, is het de laatste jaren een beetje gegroeid, die vierdaagse bier?
2: Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel door corona even een slag gehad. Maar sinds 2-3 jaar zitten we echt wel weer in de lift. En die 8000, wat ik net nog noem, is een record. Want ook voor corona hebben we die 8000 nooit gehold. Dus wat dat betreft hebben we dit jaar al een recordeditie te pakken.
0: Daar mogen ze me zeker trots op zien. Van die 8000 komen er 2 hier volgen bij alleen. De eerste hebben we al in de uitzending gehad. En de andere die heeft zich net ook al gemeld met de filmpje. Die gaan we straks nog even volgen. Veel plezier, even doorgooien, Cindy Erik Vincent. En gewoon eens ontzettend veel succes wensen de komende dagen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we.
2: Dankjewel.
0: Maarten, dan komen we weer. En 1, 2, 3, 2, 1. Hoppakee. Roger, je pak weer wat set van de Heuveland Vierdaagse. En dan gaan we straks nog even schakelen met Marco Huppert. Want de hem ook lopen. De 8 kilometer. Hier bij L1.

0: Oh, het is lekker dit, hè, jongens. Het is zomer, zomer in Limburg. En goeie ogenlezias met Kermee in de L1 Ochtend Show. Wordt ook eens even gewoon kijken wat er op dit moment allemaal leeft in de wereld.
1: L1 Media Overzicht.
0: Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog altijd een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn er enkele brandhaarden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden die mogen terug. En de held van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Ja, maar de brandweer die verwacht wel nog dagen bezig te zijn met nablussen. En zometeen nemen we even contact op voor een overzichtje hoe het vannacht gegaan is met de veiligheidsregio.
3: De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat het Rusland is. Maar bij een persconferentie werd er helemaal niks over gezegd, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
3: Die drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
0: En Axel, het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Bartavis en Babu, vraagt uitstel van betaling aan. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant. Zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van Babu te verkopen, omdat ze zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de stichting Veilige Bakfiets, door hen aan een massaclaim tegen Axel indiende.
5: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Het fietsbedrijf heeft dan gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
3: Gianni Infantino blijft aan als FIFA-voorzitter. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam kritiek. Maar nu heeft de top zich toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet gezakt, zegt deze verslaggever.
6: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
3: In de verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert.
0: Donderdag vandaag, we zitten op de 8e van augustus. Het CBS publiceert cijfers over het ondernemersvertrouwen aan het begin van het derde kwartaal van 2026. In Duitsland wordt uitspraak gedaan tegen de verdachte van een inrijden op de menigte in München in februari 2025. Want bij die aanslag vielen 2 doden, een kind van 2 jaar en haar moeder. En tot zover. Alles bij elkaar geraamd wat betreft de laatste nieuws in de L1 Ochtend Show. Met nu even muziek uit de provincie. Even lekker rock op de sokken met de Wolf. Een hardstopping kiddenshow.

0: Spits voor K3 in Tegelen.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
0: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Het LA Nieuws van 8:30. We beginnen met een bezoek aan het natuurgebied Venray door.
12: Premier Rob Jetten die heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers en Roemer was zichtbaar onder de indruk.
13: Ja, het is wel enorm schrikken. Je bereidt je voor het ergste voor. Maar het is echt verschrikkelijk als je ziet wat het gedaan heeft. Ja. En aan de andere kant de trots van ongelofelijke samenwerking tussen de hulpdiensten, maar ook de mensen hier in de regio, de agrariërs in de regio, hoe die allemaal samen dit probleem proberen op te pakken. Ja, dat geeft je ook rillingen.
12: Natuurbrand is gisteravond opnieuw opgeleid. Op twee plekken ontstonden nieuwe brandhaarden die rond 12:45 weer onder controle waren. Volgens premier Jetten moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en de samenwerking tussen de hulpdiensten geëvalueerd. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend hervat. Al moeten reizigers rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. Maaslijn was sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog bussen rijden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuvelland-Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan. De komende 4 dagen lopen zo'n 8000 mensen door het Zuid-Limburgse Heuvelland tijdens de 37e editie. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 8 tot 42 kilometer. Ook zo'n 500 kinderen doen mee aan het wandelevenement dat volledig in het teken staat van natuur, bewegen en gezelligheid. Heren is vanaf vandaag tot en met zaterdag gaststad van de Notorious IBE, een van de grootste breakdance- en hip-hop-festivals ter wereld. De 25e editie trekt bezoekers uit 46 landen en staat in het teken van battles, workshops, exposities en optredens. Ruim 500 breakers strijden bovendien om een kwalificatie voor de wereldfinale van het Undisputed Breaking World Championship in Brazilië. Het weer in Limburg dan nog. Het wordt vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond de 25 graden.
14: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: Mr. Veen, Mr. Veen in de LN Ochtendshow. Op deze donderdag dat we zometeen even gaan overschakelen naar lopers bij de Heuvelland Vierdaagse. Maar eerst gaan we terugkijken. Natuurlijk bij de natuurbrand, bij de Boshuizen Bergen en Vendra. Ja, die leidde toch gisteren alweer op. Nieuwe brandhaarden zouden opnieuw voor inzet van de brandweer. Al waren die rond 12:15 vannacht weer onder controle. Praten erover met Rick Schouten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is de situatie op dit moment? Zijn er nog actieve brandhaarden?
1: Op dit moment zijn er geen actieve brandhaarden aanwezig daar. Er zijn natuurlijk nog wel controlewerkzaamheden bezig door de brandweer. Er wordt flink gecontroleerd om te voorkomen dat er nog nieuwe opleidingen gaan plaatsvinden.
0: Ja, want gistermiddag werd brandmeester gegeven, dat weten we. Hoe kan het nog zijn dat gisteravond later nog het vuur een beetje opleidde?
1: Ja, het is natuurlijk nog steeds droog, het is nog steeds warm, het gloeit nog, het zit ook onder de grond. Het kan van allerlei oorzaken hebben dat het toch nog een beetje oplaait. En gelukkig zijn we dan daarop voorbereid en zijn er genoeg ploegen standby om daar snel op in te grijpen.
0: Hoe groot is nou op dit moment nog de brandweer inzet? Op dit moment is er afgeschaald of blijft er veel materieel daar ter plaatse?
1: Nee, er is wel afgeschaald inderdaad, om ook even de mensen te ontlasten en even rust te kunnen geven gelukkig. En er zijn nog genoeg brandweerkorpsen aanwezig in de regio om snel daar naartoe te gaan. En er zijn ook nu nog brandweerploegen aanwezig om controles uit te voeren. En er worden ook door de natuurbeheerder controles gedaan.
0: Ja, nablussen, controleren op nieuwe hotspots. Hoe lang gaat dat duren, denken jullie?
1: Daar durf ik nu nog niet een concreet antwoord op te geven, maar in ieder geval vandaag sowieso zal er nog heel veel gedaan gaan worden. En daar zullen we later vandaag wat meer over weten.
0: Als we even kijken naar de buurt daar, heeft u nog overlast? Bijvoorbeeld geur of rook?
1: Ja, er kan inderdaad nog geuroverlast zijn of rookoverlast een klein beetje. Daarvan is het advies ook inderdaad, heb je daar last van, sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit. Heb je geen last van geur, maar heb je het wel gehad de afgelopen tijd, dan is het ook wel verstandig om op tijd te gaan luchten. Dus dan mag de boel natuurlijk graag weer open om even de boel goed door te luchten.
0: Zeker. De noodverordening wil ik het even over hebben, want is daar nog steeds sprake van en voor welk gebied geldt die nog?
1: Ja, op dit moment is die nog steeds actief. De noodverordening is ook te vinden op onze website, vrlm.nl. Daar staat een link naar de noodverordening. En die is nog in ieder geval tot 10:00 vandaag actief. En als wij daar meer over weten, zullen we dat ook op onze website verder vermelden.
0: We zijn een aantal dagen verder. Dan zul je natuurlijk afvragen van, wat is nou de oorzaak van die natuurbrand? Of is dat nog te vroeg om daar het over te hebben?
1: Daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen. Er is vooral ingezet geweest op de bestrijding. Dat hebben we de afgelopen dagen natuurlijk gemerkt door alle korpsen uit heel Nederland die dat

0: druk mee bezig zijn geweest. En onderzoek zal verder gedaan moeten worden als dat nodig mag lijken.
1: En dan gaan we even kijken naar het spoor. Want we zijn behoorlijk wat meldingen geweest van het spoor zou wel open zijn, bij Boxmeer niet open zijn. Wat weet u ervan?
0: Wat we daarvan weten is dat op de website van Arriva staat dat er wel treinen rijden, maar wel met vertragingen. En dat er ook wel geadviseerd wordt om even de routeplanner te checken voordat je gaat reizen met de trein richting die kant op.
1: Daar zijn we helemaal bijgepraat. Succes met nablussen. Dankjewel Rick Schouten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
0: Graag gedaan.

0: van Madonna en Ellen of the Joe op deze nacht hebben. Huppakee, doormarcheren in de Heuvelland Vierdaagse. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alweer een kilometer. Als jongen van de liedjes die er werken zongen. Laten we eens even gewoon kieken, Maarten Biet. Jij bent, als ze er binnenkomt, zeg maar. Als ze de start begint, Biet Marco. Kennen we dat even laten zien?
1: Ja, dat zien we nu op televisie.
0: Ja, ja, ja, maar er heeft nog een filmpje dat er een doorloop, zeg maar.
1: Ja, ja, zeker.
0: Met zijn beetje keertje en dan wordt er geknipt weer. Live meekieken bij de Heuvelland Vierdaagse.
2: Kijk, is aan hem.
1: Scant.
2: Iep.
3: Ja, ik piep.
2: Geweldig. Ja, dank je.
1: En door.
0: En dan mocht het doorlopen natuurlijk.
1: Onder de start en door.
0: Ja.
1: En dan richting de route waar ook al wat mensen aan het lopen zijn. En wat dan opvalt bij die start. Hé, hey, daar zien we ook een bordje van L1 bij staan. Wat opvalt bij die start is trouwens ook dat het prachtig weer is.
0: Absoluut. Hoppakee, de weersgoden is in een schootje. En Marco, er is alweer een aantal kilometer verder. Marco, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hey, jong, wie is er met de beentjes?
4: Goed.
0: Ja, goed. Oh, dat klinkt wel overtuigend, hè?
4: Ja, dat is ook zo.
0: Wie laat ze vanmorgen opgestoord en wat hebben ze nog voorbereidingen getroffen voor de Heuvelland Vierdaagse?
4: Ze zijn vanmorgen om 5:15 op. En om 7:00 zijn ze weggegaan van de trein af, van de camping af naar de trein. En dan hebben we ontbeten en dan zijn we losgegaan.
0: Wat voor ontbijt hebben ze dan? Hebben ze dan een speciaal ontbijt voor?
4: Ik heb 4 dagen lang spek en ei met een rode brood.
0: Ja, dat is een stevig ontbijtje. Dat wil ze van je, jong.
4: Ja, daarom.
0: Maar ik zag wel ook al, we gaan zo meteen even bellen met Jan de Beeldhouwer, die had het al over Fly. Wat zien ze allemaal langs de route? Zien de mensen bezig met het verzorgen van eten en zo? Hè?
4: Ja, binnen de eerste kilometer, tenminste op de 8 kilometer is het zo, binnen de eerste kilometer is de wilde staan dat is de fruit.
0: Oh, oké. Okay.
4: En dan worden vandaag gewoon het bananen.
1: Ja.
4: En ik ben een klein aapje, dus ik heb er direct 2 gesnocht.
0: Ja, ja, ja, dat weten wij. Dat is een bengal, hè. Toen pakt ze altijd alles het meeste, hè, jong.
4: Echt waar.
0: Maar goed, wie is er met de fruik, hè? Met Mia?
4: Wat ze hebben? Kunnen ze krijgen?
0: Ja, geef hem maar even, hè. Want zij komen terug uit het Hoge Noorden, uit Rede Ems. Want ze is gans afgereisd van het Hoge Noorden, Noord-Zuiden toe. Mina, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met u?
5: Goed,
0: hoor. Ja, we hoorden net al van Marco die zei van, nou ja, goed, de eerste kilometer zitten in de benen. Hoe heeft u zich voorbereid?
5: Ja, met het krantenlopen krijg je altijd wel kilometers in de benen. Het is nou wel even anders natuurlijk, heuvel op, heuvel af, maar ach, het gaat tot nu toe goed.
0: Ja, we hadden jullie gisteren ook al aan de lijn. Toen zeiden jullie, daarboven in het Hoge Noorden, dat is alles hartstikke vlak. Hier is het een beetje heuvelachtig. Ja, dat is toch wel heel even iets anders, hè, met krantenlopen. Maak je er inderdaad niet mee, hè?
5: Nee, dat merk je dan niet. maar sommige dorpjes heb je ook wel wat. Dat je omhoog gaat naar de brievenbeurs. Maar niet zo erg als hier.
0: Nee, maar je ziet het wel allemaal positief in, hè?
5: Ja hoor.
0: Ja, want het zijn er 3. Het is pas vandaag de allereerste dag. En ik neem ook aan dat jullie de weergoden gebeden hebben. Want het is prachtig weer, hè, voor te wandelen.
5: Ja, niet te warm. En we lopen nou lekker een stukje door het bos. Dus dat is ook lekker aangenaam.
0: Hoe is het met de drukte daar op de route?
5: Nou, hier valt wat mee.
0: Valt mee?
5: Ja, valt wat mee. Maar in het begin was er even een stukje dat we de 14e, 28 en de 21 bij ons hadden. En dat merk je dan wel, maar toen het de ene richting op en de andere 8 kilometer de andere kant op. Toen was het wel weer rustiger.
0: Ja, dat zijn dus gewoon de verschillende routes die je hebt. Die hebben allemaal de nummers. Dat zijn die nummers die je zojuist roept eigenlijk.
5: Ja, worden we wel een bord aangegeven. Daar gaat 8 kilometer. Daar welke afstanden je dan loopt. Dat wordt allemaal duidelijk aangegeven. En op de route zelf zijn er pijltjes. Dus je kunt eigenlijk niet mislopen.
0: Goed, gaat allemaal goed komen. We wensen jullie ontzettend veel succes vandaag. En want jullie moeten nog 3 dagen. En vanmiddag nog even lekker genieten in het zonnetje van alle festiviteiten daar.
5: Nee, we gaan straks naar huis. En vanmiddag krijgen we visite op de camping.
0: Oh,
5: dus
0: kijk eens aan. Ja, lekker een flesje bier erbij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, succes. We bellen morgen even terug, hè?
5: Ja, is goed.
0: Hoi, hoi.
5: Hoi, hoi.
0: Mina en Marco Huppers waren dat. Komen vanuit het Hoge Noorden naar het Limburgse land. Daar waar Marco vandaan komt. Hij zegt, ja, is toch een beetje thuiskomen, hè? Hij gaat dan de Heuvelland Vierdaagse lopen. En dat doet hij samen met zijn vrouwtje Mina. We hadden hem in de Ellen Ochtend Show. En straks word ik even bellen met Jan de Beeldhouwer. Want ook dit doet mee. Dit is L1 met Bandolero.

0: regelen.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7:00 van start is gegaan in het Heuveland. En drie woningen in Heerlen-Noord zijn voor een jaar gesloten vanwege drugshandel.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
14: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
13: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
15: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
13: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bariton Seftisse presenteert Viva Classic Live.
0: Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
16: Show.
17: It is L.

0: En we gaan straks nog even contact opnemen met Jan de Beeldhouwer. Hadden we vanochtend ook al in de uitzending. Dat had er met te maken dat hij natuurlijk het banjele is met de Heuvelland Vierdaagse. Net voor de start spoken hem. Wie geeft het? Wie is er met de bijenkist? Dat horen we straks. Eerst even druk komen op gisteren. Want toen bracht Emiel Roemer samen met premier Jette en burgemeester Michel Uitenhaag van Gevendraai een bezoek aan het door een natuurbrand getroffen gebied bij Oostrum. Schade aan het natuurgebied is enorm, maar tegelijkertijd is er veel waardering voor de inzet van de honderden hulpverleners. Onze collega Ruud van Broekhoven sprak met Emiel Roemer en de burgemeester over de impact van de brand, de samenwerking en de eerste blik op het zwaar getroffen gebied. En Roemer was duidelijk onder de indruk.
1: Ja, het is wel enorm schrikken. Je weet natuurlijk, je bereidt je voor het ergste voor. Maar het is echt verschrikkelijk als je ziet wat het gedaan heeft. Ja. En aan de andere kant de trots van ongelofelijke samenwerking tussen de hulpdiensten, maar ook de mensen hier in de regio, de agrariërs in de regio, hoe die allemaal samen dit probleem proberen op te pakken, ja, dat geeft je ook rillingen.
2: We zijn even in het gebied geweest, dat is niet best. Ja, dus het bijzondere gebied van de jeneverbessen, waar heel veel vrijwilligers jarenlang aan gewerkt hebben, de reden ook waarom ons mooie Limburgs landschap ooit is opgericht hier in Venraai, ja, dat is een goed deel wel verloren. Dat is een hele trieste aanblik als ik al die bomen zo zie.
3: Wat zag u?
2: Heel veel zwart geblakerde bomen, nog enkele rookpluimen. En mensen, dat hoort er even allemaal bij. Dat is ook niet een reden om direct in paniek te raken. Wat heel indrukwekkend ook is dat met name naaldbomen en coniferachtigen helemaal in rook zijn opgegaan. Maar onze loofbomen, dus de eiken, die zouden het nog wel eens een keer kunnen gaan redden. Dus er staan daar wat groene bomen nog tussen met helemaal samengetrokken blaadjes, die dus niet zijn verbrand. Die hebben een andere eigenschap als boom en kunnen niet alles weerstaan. Maar de temperaturen die ze nu hebben meegemaakt, zouden die bomen kunnen weerstaan. De uitdaging voor de natuur in Nederland de komende jaren is dus na te denken over de samenstelling van onze bossen.
3: Hoe heeft u de afgelopen dagen de brand gevolgd?
1: Via jullie voor een deel, rechtstreeks via de veiligheidsregio, via de burgemeester. Ik word natuurlijk goed op de hoogte gehouden. Het is natuurlijk aan de veiligheidsregio en aan de burgemeester. Die zijn in eerste instantie gewoon verantwoordelijk. Maar je wordt natuurlijk wel heel erg goed op de hoogte gehouden.
3: Hoe heeft u de afgelopen dagen beleefd?
2: Heel intens, heel heftig. Het blijft toch zo dat je dan vooral hoopt dat er geen mensen gewond raken of ernstiger. Het blijft ook zo als burgemeester. Je hoopt dat er geen objecten of panden of eigendommen verloren gaan. Dat is gelukkig voorkomen. Maar de spanning die veel mensen ervaren en meemaken in de directe omgeving van het gebied. En aan de hele andere uiterste dat er honderden brandweervrijwilligers uit het hele land naar Venraai toe komen. Ja, dat is heel intens.
0: Ja, het was sowieso intens. We hebben het allemaal gezien natuurlijk. En premier Jette krijgt kippenvel van de verwoeste natuur bij Venraai. Hele artikelen te vinden op onze nieuwe site lnnieuws.nl. Even heel iets anders, Maarten. Ik zocht net een oproep van Mikey. Die hebben we gisteren gedraaid bij onze uitzending. En die vroeg zich af. Hé, hey, Vrun, ik hoor dat ik vanmorgen te horen boor op een radio. Wit immers hier het van, hè? Of is het ergens truc te loesteren? Dat waren veur of niet?
4: Ja. En ik heb al contact met Mikey gehad.
0: Echt voor?
4: Ik vind het allemaal goed.
0: Echt voor? Ja, echt voor. En wat zijn er? En de mannen?
4: Ja. Wat
0: zijn de mannen? Gemuntjes, jongen.
4: Ja.
0: Ik heb misschien straks gevonden Mikey gewoon draaien, want het is mega populair. Maar ook populair is Sommieu. Hussen nu op L.

0: Hoppakee, de kwantenhippen met ons café IBL1 volgende week.
1: Zing mee met K3. K3.
0: Ik krijg een beetje een guilty pleasure voor veel mensen. Zeggen van, oh, K3, K3. En als ze een slukschop hebben, dan zingen ze allemaal mee. Al die liedjes van K3. En misschien is het wel 20 jaar geleden dat ze voor de allereerste keer zelf op Bibus geweest. En nu op zijn klein kindje. En denk ze, och joh, fijn, prachtig tafuur. We hebben nog altijd een stapel kaarten liggen hier bij L1. En kent volgende week kans maken op kaarten voor K3. Moet ze wel zorgen dat ze de liedjes een klein beetje uit de kop kent. Maar we hebben het een beetje simpel gehaaien. Lotte volgende week fragmenten huren van K3. En een dichte taak om ze, ja, om ze af te zingen eigenlijk. En als het dan goed hebt, dan kent zich er naartoe bij de Koot en Tegelen op K3 hier bij L1.
2: Dit is L1.
0: En ik heb begrepen van Maarten, dan hebben Mikey zo meteen nog even weer een uitzending hebben met iets nieuws. Mocht jij de deur voor, weet ze dat al?
3: Nou, het is vakantietijd zoals je weet. Mikey wil ook op vakantie.
0: Wil er een vakantie?
3: Ja, jij naar reisbureau.
0: Oh, ik ben benieuwd. Zo meteen op L1.

0: Ellen Ochtend Show. Sjoerd is, Maria, die stuurt een appje en die zegt... Ja, jongens, ik dacht dat mijn telefoon afgeeft. Wat is nu het gebeurd? We draaiden net de Beatles. Hier komt ze son. En Maria heeft dat als ringtoon.
1: Oh.
0: Dus als die plaat op de radio is, denkt ze dat de telefoon geeft. Ja, sorry, Maria. Goed. Te maken met de Limburgse revolutie. En zo meteen gaan we dit gans draaien.
2: Komt u maar zitten. Hoi, mijn naam is Natasha.
3: Ik ben Mikey.
0: Ja, ik ben Mikey. En onze Mikey kunnen we zo meteen weer op de radio hier bij L1. En natuurlijk gaan we ook even bellen met een van de deelnemers van de Heuveland Vierdaagse hier in de L1 Ochtend Show. Want de eerste lopers hier vanochtend om 7 uur gestart voor de komende 4 dagen. Doe wel een James Blunt, 1973.

0: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers en Roemer was zichtbaar onder de indruk.
10: Ja, het is wel enorm schrikken. Je bereidt je voor het ergste voor. Maar het is echt verschrikkelijk als je ziet wat het gedaan heeft. Ja. En aan de andere kant de trots van ongelofelijke samenwerking tussen de hulpdiensten, maar ook de mensen hier in de regio, de agrariërs in de regio, hoe die allemaal samen dit probleem proberen op te pakken, ja, dat geeft je ook rillingen.
9: De natuurbrand is gisteravond opnieuw opgeleid. Op twee plekken ontstonden nieuwe brandhaarden die rond 12:45 weer onder controle waren. Volgens premier Jetten moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en de samenwerking tussen de hulpdiensten geëvalueerd. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend hervat. Al moeten reizigers rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. De Maaslijn was sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog wel bussen rijden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7:00 van start is gegaan. De komende 4 dagen lopen zo'n 8000 deelnemers door het Zuid-Limburgse Heuveland tijdens de 37e editie. Ze kunnen kiezen uit afstanden van 8 tot 42 kilometer. Ook zo'n 500 kinderen doen mee aan het wandelevenement dat volledig in het teken staat van natuur, bewegen en gezelligheid. 3 woningen in Heerlen-Noord zijn voor 1 jaar gesloten vanwege drugshandel. Volgens de gemeente bleek uit politieonderzoek dat vanuit de panden harddrugs werden verhandeld. In enkele woningen werden ook wapens aangetroffen. Burgemeester Wever zegt dat is ingegrepen om de openbare orde en veiligheid te beschermen. Het weer in Limburg, het wordt vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Het blijft verder droog en de temperatuur ligt rond de 25 graden.

0: Joyce Appleton en Benny hier bij Ellen in de Ellen Ochtendshow. We kregen een appje, Maarten, van de familie van de Beuken. Zeggen goedemorgen, Ellen. En vandaag voor de allereerste keer doen we mee met de Wandervierdaagse. Oh, we zitten nu lekker aan het ontbijt in een mooie BNB in Gul. Stappen zo meteen op de fiets richting het evenement. En ze gaan lopen 14 kilometer.
1: Ja, het leuke is dat je daar toch niet echt heel vroeg voor hoeft op te staan. En dat je heel vroeg begint. Je mag tot, volgens mij, tot 12 uur of zo mogen ze beginnen.
0: Zullen we eens even bellen? Eens kijken of we een pakje kunnen krijgen. Erwin en Sandra van de Beuken.
1: Ze komen lekker aan het ontbijt, hè?
0: Een mijl komen ze. Ja, joh.
1: Niet zitten te smekken dadelijk, hè?
0: Ja, dat moeten we niet hebben, hè? Misschien net zo overstelde als meneer Huppert vanmorgen zei. We zitten aan de eieren met spek. Ja, dat is ook lekker natuurlijk, hoor. Dan heb ze een stevig ontbijtje om een paar kilometer in de been te krijgen. Nou, top georganiseerd, zeggen ze voor de rest. En fijn dat ze het erover hebben op de radio. Deelname voor de allereerste keer aan de Wandervierdaagse. De Heuvelandvierdaagse, die natuurlijk van start is gegooid. Nou,
1: volgens mij zit ze op de fiets, hoor.
0: Ja, dat kan ze maar zien. Goedemorgen.
2: Is op dit moment in gesprek. Ja, laat een bericht achter na de toon.
0: Ze zien in gesprek. Dat ken ik me maar voorstellen als ze in gesprekbus, hè. Dan denkt ze van, oh, ik moet nog even iedereen toe zeggen dat ze de planten water moeten geven de komende 4 dagen. Dan gaan we even bellen met Jan de Beeldhouwer. Ja. Want het is vanochtend vroeg om 6:45 voor de allereerste keer al bij ons aan de lijn.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, goedemorgen Jan de Beeldhouwer. Een applausje voor Jantje. We hebben 7 uur gesproken met ik voor de allereerste keer. We zien hoe 2 uur verder. Wie gaat dit met de beentjes, kerel?
3: Hartstikke goed, jong.
0: Ik huur het al. Dat klinkt zo positief en opgewekt. Maar wie waren de eerste kilometers? Wat heb ze allemaal gezien?
3: We zien u voor mij gaat de plateau ingegaan. Er zitten grote muren al die toch.
0: En dat hebben ze allemaal gezien, die grote muren door.
3: Ja, en dan langs de vrije bumpjes gelopen, door de beurs gelopen.
1: Nou, we zo geacht als ze al vlaai gegeten hebben.
3: Ja, zeker. Dat doen we op de eerste post. Hè. En over 1,5 kilometer zitten we bij van de 14 al op zitten.
0: Zo.
3: En dan voor weer vlaai.
0: Hebben ze ook zelf meegekneed met de deeg?
3: Nee.
0: maar ze kosten wel oerkeers op welk fruit het erop zoet.
3: Ja, die hebben 8 soorten vlaaien of zo.
0: Oh, kijk toch eens aan. Maar nu zei ik vanmorgen. Maar die proemenvlaai, daar was er vanmorgen voor had.
3: Ja.
0: Heb ze die gehad?
3: Fris gemak.
0: Hebben ze die ook gegeten?
3: Ja, zeker. Dat begint met proemenvlaai.
0: Ja, zeker. Begint zeker met proemenvlaai, hè. En voor de rest van de dag, we zien het nog troepen voor kilometer Mossenacht, Jan.
3: Nog ik, zeg u van de kilometer dat we er 14 op zitten en dan nog 14.
0: Oh, 28 kilometer. Ah. Nou ja, goed. We hebben de tempo al een paar keer aangegroffen deze ochtend. Is het nu anders dan anders? Want het is natuurlijk wel een lekkere temperatuur, komt de wanjel, hè?
3: Dus vanmorgen wordt een beetje fris.
0: Ja, echt? Had ze een jasje bij
3: de weg? Ja, een klein vestje aangedoen. Zo'n heel dun vestje. Maar het was maar 10 graden.
0: Ja, ja, nee, dat was zeker. Was koud,
1: joh. Zichzelf wel warm natuurlijk, hè?
3: Ja, daarom. En bij de eerste post heb ik alles goed gegroeid.
0: Ja. Hebben ze de eerste stempeltjes al binnen dus?
3: Ja.
0: Goed, dan gaat het allemaal lekker door. Jan, gelukkig succes wensen voor de laatste 14 kilometer. En tot morgen, Jan.
3: Tot morgen.
0: Hoi. Lekker door, Wajle. En het tempo, dit. Het huur is ook in de stub natuurlijk, hè? Jan de Beeldhouwer.

wou hem even bellen. Want hij is bezig met de Heuveland Vierdaagse. Met een record aantal deelnemers. En al veel kinderdonderen mee. Bewegen, het is goed voor iedereen. En luister naar de muziek, dat is ook goed voor iedereen. De wedstrijd lekker los van. Die is Alphaville.

0: ochtendshow. En als je nog denkt van, hey, ik wil dat 24 uur op een dag huren, Limburgstalige muziek, dat geeft heel simpel naar ons extra kanaal. Dat is pladdenweg.nl. Check dat even, dan kan ze de ganse dag allemaal meemaken. Maar dan hoor je niet Mikey van Mikey uit Remun.
1: Ja.
0: Het is toch wel gaaf dat er van die influencers zien. Dat tenminste, dat zien mensen die eigenlijk in één keer influencers zijn geworden, een idee hebben, dat uitbrengen. En in één keer werd dat door honderdduizenden mensen bekeken. Dat was ook bij Mikey het geval. Dit schrok zich er zelf van, want daar hebben ze gesproken gisteren.
2: Ik heb hem even gesproken, ja, een beetje op de mail en zo. Maar het gaat goed met Mikey.
0: Ja, sure, joh.
2: En het is zo druk, dat wilde wel op vakantie gaan.
0: Nou, we zullen dus geloesteren wie dit geit en als Mikey op vakantie geit.
3: Komt hier maar zitten. Hoi, mijn naam is Natasha.
4: Ik ben Mikey.
3: Mikey, u wilt op vakantie?
4: Ja, joh, wat minst al. Vanaf mijn 13e werk is mijn terug kapot. Nu is het een keertje tijd voor Mikey. Dan zeg het maar, Natasha, wat heb ze in de aanbieding?
3: We hebben nu op het moment een exclusieve last minute aanbieding. Het is een hele interessante reis door Rome. Met een tourbus gaat u langs alle historische...
4: Hé, hey, Natasha, volgens mij heb je wat pannen. Goh, in een bus zitten met 30 graden. Een historische plek, dat. Ik wil op vakantie, niet naar show. Heb ze nog wat anders?
3: Zuid-Frankrijk, camping, lekker tentje.
4: Och, heur daar, tentje opzetten. Dan kun ik de poeten net zo goed metnemen naar het Elfenmeer. Kom, Natasha, dat is ook één kans.
3: Je kunt altijd nog natuurlijk gewoon naar een resort in Turkije gaan. Maar ik zal eerst...
4: Wacht, Natasha, wat zei ze daar? Resort in Turkije? Ho, ho, dat klinkt voor Mikey als Beppie Kraf in de oren. Kun ze dan neppe voetbalshirtjes kopen? Toppie. Kun ik toch foto's laten maken met mezelf zo mooi bewerken op het strand? Toppie. Jetskiën? Toppie. Ik zeg doen. Niet meer even kallen. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Ja, zo geen Mikey, dus even weer naar het reisbureau. En dan zit er Turkije. Dat is geweldig. Van neppe shirtjes kopen door, hè. Klinkt maar als Beppie Kraf in de oren. Dat is wel een show. Goed, dankjewel. Daar is Jim met Sunshine. Nu is er nu in de Ellen Ochtendshow. En ja, doen we het toch hebben over die Limburgse revolutie. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel daarvan, die Limburgse revolutie. Dat het gewoon wordt door Mikey. Dat we dat gemeens even gewoon huren hier bij L1 in de show. Hoor. Normaal kennen we...

0: allemaal weer zo'n lekkere dag met temperaturen van 24 graden. Heerlijk om dit allemaal mee te maken. Hier bij L1 en de LN Ochtendshow. We belden met Heuvel en Vierdaagse, met de organisatie, om te kijken wie het vandaag allemaal door naartoe ging. En best wel schoon eigenlijk ook. Die ken je eraan mee kunnen doen. Voor Ellie is het wat. Ik ben voor ganse families die meelopen door al die kilometers.
1: Het blijkt dat er ook veel meer gezinnen aan meedoen dan ooit tevoren.
0: Ja, dat weten we vanmorgen.
1: Dus het wordt een echt gezinsevenement.
0: Hier hadden we wel nog mee kunnen doen met de familie. Hè?
1: Was ja, maar geweest. Wij moeten werken. Hè?
0: Zeker. We hadden onder andere ook met de veiligheidsregio over de brand natuurlijk in het natuurgebied. Alles er rondomtrent. Als er nog vangen gezien, vind je ze ook natuurlijk op onze site. Ellienews.nl. Nou, en Mikey hadden we net. Mikey ging op vakantie, ja. Maar... We zitten met Sheldon van vandaag.
1: Ja, gisteren had hij toch wel iets over een mokkel.
0: Een mokkel, ja?
1: Ja, en was op zoek naar een nieuwe vrouw.
0: Ja.
1: Laat die Sheldon kalender nu ook mokkel op 6 augustus hebben staan.
0: Oh, ja. Maar dat weten we wel. Ja, dat is een iets...
1: Wordt dan weer vertaald als flinke meid.
0: Flinke corpulent, kent ze ook.
1: Dat staat er niet bij.
0: Staat er niet bij, maar
1: flinke meid. Daar maak jij er weer van.
0: Ja, zo, dan maak ik er van. Oké, het woord van vandaag is dus mokkel. Mokkeltje, mijn mokkeltje. Och, dat zeggen ze ook. Sommigen zeggen dat als koosnaapje. Zometeen, Rian Monen met Route Regio. En als laatste, Gary Rafferty. Hi, yeah.

0: tickets voor K3 in Tegelen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan in het Heuveland. En 3 woningen in Heerlen-Noord zijn voor een jaar gesloten vanwege drugshandel.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer.
0: Gevaarlijk goedkoop.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
2: Dit is

Republic in Route Regio. Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Met een tip voor de boekenwormen. Net zoals Nel. Op zondag 30 augustus verandert het Kasteelpark Nijenborg in Wiert in één grote openluchtleeszaal tijdens de Samenleesdag. Dat idee is simpel. Neem een kleedje met, een groot boek en eventueel gaat lekkers voor een ontspannen middag in het park. En zus tussen het lezen durg een leuk boek bij Eme Zangers. Dan kan ze onderling ook boeken ruilen of weggeven. Je kerenne is welkom van 1 tot 4 smiddags. Dus dat is, en het is hartstikke gratis. Dus dat is een gezellig evenement om misschien nog wel nu jullie te leren kennen en een eigen boekenclubje te beginnen. En dan zit van natuurlijk midden in de Heuveland Vierdaagse dit jaar met een record aantal inschrijvingen. SMidLabs. Denk aan het behouden van die eigen tempo. Veel jongeren, veel gezinnen hebben de wandelschoen aangetrokken. Misschien niet helemaal getraind. Dus de gouden tip, laat zich niet opjagen. Lupnemers achterna de sneller geht. Vergeet onderweg niet diep adem te halen. En af en toe een klein beetje met zingen.

0: Pinkpop geopend. Een nieuw liedje met Chantal Jansen samen. Het gaat goed met de mannen van de Herfsthanenband. Dicht bij alles hoe ze bij L1. Hebben ze het afgelopen week misschien al gehoord? Wer de grens overgeet om te tanken is een stuk voordeliger oet. Dat wordt natuurlijk al zo. Maar de benzineprijs in België is opnieuw flink gedaald. En daardoor is het prijsverschil met Nederland nu opgelopen tot ruim 70 cent per liter. En is het weer druk geworden bij de tankstations net over de grens.
1: Even kijken. Bij ons kost het 2,34 euro. En hier kost het... Kijk maar, 1,78, dat is per tank ongeveer 18 euro.
2: Ja, dit is voor ons eerste.
3: Ja, ik tank normaal in Nederland. Toen zei mijn vriendin van, ik zou in België tanken. Het is veel goedkoper. En is waar, is zeker veel goedkoper.
1: Op een kwartiertje ben ik hier. Ja. En een kwartiertje ben ik terug. En we zijn oude mensen, we hebben niks te doen. Dus...
3: Even kijken. Ik tank volgens mij, laatst dat ik heb getankt, is 1,95, 1,90, zoiets.
0: Ja, het is dus eventjes rieën, maar de bezoekers van het tankstation hebben er gaat voor over om de grens over te steken. Zelfs als volgend jaar in België een tolvignet zou worden ingevoerd, blijven de tanktoeristen komen.
3: Ja, waarom niet? Als het goedkoop is, dan Nederland, blijf ik tanken.
4: Ja?
3: Ja, ja, zeker.
4: En als het tolvignet is, komt u dan nog steeds tanken hier?
1: Ik kom nog steeds tanken hier.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ook als het wat duurder wordt dan?
1: Ja, ja, goedkoper. Ja, want de vorige keer, 4 weken geleden, was hij 1,83 euro.

0: Rise up, rise up, rise up. Even Larok BL1. Ik kreeg een appje binnen van Herman.
1: Goedemorgen. Er staat een flitser op de A2. Wie het viaduct? Wie Nederweert? Wie net voorbij het tankstation? Goedjes, Herman.
0: Dankjewel daarvoor, Herman. Ja, in meerdere Europese landen. Och, hier werden deze week extra snelheidscontroles gehouden. Tot en met zondag is dat zo. Een ware flitsmarathon. Och, op de Limburgse wegen. Dus let er een beetje op.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Het is 10:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bondemeijers.
10: Een recordaantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan. De komende 4 dagen lopen zo'n 8000 deelnemers door het Zuid-Limburgse Heuveland tijdens de 37e editie. Organisator Roy Pakbier zegt dat ze een wandelprogramma aanbieden voor iedereen.
11: We hebben uiteraard ook de 42 of de 28 kilometer, de wat langere afstanden. Maar wat we ook hebben is een 8 kilometer, een 14, een 21... Dus we voorzien echt voor alle doelgroepen, verrichten dus op alle doelgroepen. En het leuke is ook dat bijvoorbeeld die 8 kilometer en die 14 kilometer een 500 kinderen aan meedoen.
10: Voor het weekend heeft de organisatie al voorzorgsmaatregelen voor de hitte getroffen, want dan is de verwachting dat de temperaturen weer behoorlijk zullen stijgen. Het wandelevenement duurt tot en met zondag en staat volledig in het teken van natuur, bewegen en gezelligheid. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied in Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers. Volgens premier Jetten moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en de samenwerking tussen hulpdiensten geëvalueerd. De natuurbrand is gisteravond opnieuw opgeleid. Op twee plekken ontstonden nieuwe brandhaarden die rond 12:45 vannacht weer onder controle waren. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend mondjesmaat hervat. Reizigers moeten rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. De Maaslijn wordt sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog bussen rijden vanwege werkzaamheden aan het spoor. En 3 woningen in Heerlen-Noord zijn voor een jaar gesloten vanwege drugshandel. Volgens de gemeente bleek uit politieonderzoek dat vanuit de panden harddrugs werden verhandeld. In enkele woningen werden ook wapens aangetroffen. De burgemeester Wever zegt dat is ingegrepen om de openbare orde en de veiligheid te beschermen. Het weer in Limburg, het wordt vandaag zonnig met enkele stapelwolken en het blijft droog. De temperatuur ligt rond de 25 graden.

0: Duran Duran, An Ordinary World, BL1. Hoe het natuurlijk veel is gegangen over de aanhoudende droogte en warmte, maar die treffen niet alleen de natuur, maar ook de vogels in onze tuinen, want voedsel wordt schaarser. En juist daarom is het belangrijk om die vogels ook een handje te helpen. Wie ze dat kinds doen? Dat laten ze zien bij de kinderboerderij Hagerhof in Venlo. Jurek Minderman van de kinderboerderij, die legt uit wat ze daar doen en waarom.
1: Nou, je ziet natuurlijk dat de natuur achteruit gaat. Er zijn steeds minder insecten. Dus ja, het is eigenlijk een soort van snack voor de vogels. Ze vinden hier in ieder geval op de boerderij nog genoeg insecten. Daarom kunnen we ze ook zoeken. Maar bij kinderen thuis, ja, de tuinen worden steeds meer versteend. Dan is het eigenlijk maar heel goed dat we soms even een klein cadeautje geven aan die vogels. Want ze doen zo hun best om toch nog in dat wat wij hebben gecreëerd aan stenen iets te kunnen.
2: Zo'n voedsellijn is een oplossing voor de korte termijn. Toch heeft de kinderboerderij met deze lessen ook een hoger doel.
1: Nou, terwijl we natuurlijk bezig zijn met die kinderen, kunnen we het natuurlijk hebben over de ouders van, joh, hey, het is leuk dat we dit doen, maar hoe ziet je eigen tuin eruit? Ik vraag dat regelmatig aan kinderen als we je les geven van, hoe ziet nou je tuin eruit? Ja, en best wel de helft denk ik toch wel geven aan van, nou, de tuin is behoorlijk met stenen. Wat zou dan beter kunnen? Ja, minder stenen. Of in ieder geval dat je een plekje hebt waar je de natuur even zijn gang laat gaan.
3: Iets voor de vogels, waar pindakaas en de zaadjes op gaan voor de vogeltjes. En dan kan je het mee naar huis nemen en dan hang je het ergens op voor de vogels.
1: Komende vrijdag doen we voor onze eigen dieren. Dan krijgt Miep en de geiten krijgen een cadeautje. En over 2 weken doen we het ook weer samen met Limburgs Landschap. En dan gaan we een heuse beverdam bouwen. Dus dan gaan we kinderen leren dat, ja, zo'n bever die bouwt zo'n dam in een paar nachten. En niet iedereen vindt dat even leuk natuurlijk, zo'n dam. Maar hier kan het. Dus we gaan hem zelf eens een keer bouwen met de kinderen. En eens kijken van, hoe werkt dat nou eigenlijk, zo'n dam? Krijgen we dat water echt omhoog?
0: Ja, mooie activiteiten door op de kinderboerderij. Heb ze zelf ook gehad dat uur in de tuin? Dan mocht ze het even laten weten. Ik heb een tijdje wel van die potjes pindakaas gemaakt en zo. Maar daar kwamen moezen op af. Ze zorgden ook wel niet op te wachten. Andere alternatieven, die zijn van harte welkom.

is een nieuwe docuserie, Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Ik heb hem nog niet gezien, maar hij is wel een van die lui waarvan ik denk, ik kies ze nooit meer uitgelachen. Wat dit voor persoon was, wat dit voor impact hij. Kingen van nu zullen dat nooit meer gans begrijpen wie dat woord toen.

0: Wanneer is de laatste keer dat Emus tegen dicht gezag had, maak de lijn maar eens free. Ik denk nu echt toch zeker meer dan 20 jaar geleden. Maar het is toch leuk om het nog eens te huren. Vlettig en hang maar op, Woetsebi L1. Met zometeen hier de metzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar en aangevroegd. Terug dicht. En het thema van het liedje van gisteren. Toen wordt Peter Maffay en Doe. En dus dacht ik vandaag aan een lekker egoïstisch plaatje. Gisteren wordt Doe. Vandaag is het ik. Zit er ik in het liedje, in de titel? You of him, dat is natuurlijk dan ik. Dan mocht ze hem aanvragen via de L1-app. Laat maar weten wie fantastisch ze is.
1: Happy voor zus, het gemunde show. Hey, ben je goed, regie?

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied bij Vendrij bezocht. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan in het Heuveland. En drie woningen in Heerlen Noord zijn voor een jaar gesloten vanwege drugshandel.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Vier anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden.
9: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: wel in de gaten houden. Aan het begin moment komt de melding. Je was niet thuis. Voor Wildtoes. Hè? Ja, zo kan dat gewoon met die pakketbezorgers. We mopperen er nog wel eens op, Gert. Een gemiste levering. Pakketje dat ergens wordt neergezet. Of dat veel te laat aankomt. En wie leuk is het dan om te huren dat het in Kadir en Keer juist het tegenovergestelde geeft. Daar zijn bewoners hun vaste pakketbezorger enorm gaan waarderen. Toen der ineens een andere wijk kreeg, leidde dat tot allerlei hartverwarmende reacties. Dat zette een van de inwoners, Inge Klanker, Rotterdam.
1: Onze bezorger die is toch wel speciaal. Hij is heel vriendelijk, hij is ontzettend betrouwbaar. Hij is altijd vrolijk, toegankelijk, open, blij ook om kinderen te zien. Hij is ontzettend op kinderen gericht. Hij heeft voor alle kinderen altijd een koekje mee. Dus dat is ontzettend leuk. Dus voor jong en oud is het een graag geziene gast in de buurt hier.
0: Heerlijk is dat toch om te huren. Ze worden dus super blij met hem. Maar onlangs kwamen ze erachter dat hij nimmer kwam.
1: Ja, ik hoorde het van de buurvrouw 2 weken geleden. Ze stuurde een berichtje en ze zei, ja, het is de laatste dag van die lieve bezorger. En toen dacht ik, oh nee, dat zal toch niet. We wilden hem eigenlijk al die tijd bedanken en nog eens laten weten hoe blij we met hem zijn. De laatste keer dat hij een pakketje bij ons bracht, was ik zelf even boven met de was bezig. Dus ik had het helemaal gemist. De achterdeur stond open en toen heeft hij het op de tafel gezet binnen met een koekje erbij voor onze dochter. Ja, dat is ontzettend lief. En dat zorgt toch altijd weer voor een glimlach. En ineens is die dus weg. En dat is erg jammer.
0: Ja, we nemen ook nog de tijd om dat soort dingen te doen. Op Facebook deelde Inge het gemis van haar bezorger. En het bleef net onopgemerkt. Het kreeg best veel reacties.
1: Toch zeker 90 volgens mij inmiddels. Alle mensen hier uit het dorp die vinden het dus ontzettend jammer dat hij weggaat. Het was een man die voor iedereen toch even een moment de tijd nam. En stilstond bij iedereen individueel. En ik heb gehoord dat hij bijvoorbeeld extra een rondje omreed om iemand nog eens te bezoeken in een verzorgingshuis. Het is echt jammer dat hij dan zo plotseling weg moet. En wat ik begreep is dat hij ook eigenlijk zelf liever gewoon zijn wijk had gehouden. Dus dat maakt het dan extra wrang eigenlijk. Ja. We hebben door deze Facebook-oproep eigenlijk contact met hem gekregen. Heeft hij ook gezien hoeveel mensen hem missen en hoeveel mensen er gesteld op hem zijn. Dus uiteindelijk heeft dat heel erg leuk uitgepakt. En mensen die willen een kaartje achterlaten en hem laten weten dat hij gewaardeerd wordt. Dus dat heeft uiteindelijk een heel leuk resultaat gehad. En heeft hij dus alsnog gezien, bedankt eigenlijk. We hebben nu een nieuwe bezorger, maar die is er pas net. Dus die kennen we nog niet zo goed. En we missen Thaisie wel heel erg.
0: Ja, dat had grote schoenen om te vullen. Maar het is toch goed om te huren dat van niet alleen maar mopperen op post- en pakketbezorgers. Maar die ook wel eens enorm gewaardeerd huren. En ze zich zo inzetten voor de wijk.

Muziektip van de dag. Blackbird en Do You Read Me. Zo meteen is hier de metzinger. En ik moet even een hartig woordje met de kallen. Want ik ben er gans voor dat we een beetje op elkaar letten. En dat we aan elkaar denken. En dat we goed met elkaar omgaan. Maar als ik zeg, ik vroeg een metzinger die gaat over ik. Een egoïstische metzinger. Dan is het heel lief, Annemie, dat ze apps Ik Denk Aan Dich van Cornelius Leonardus. En dat is ook een fantastisch liedje. Och, natuurlijk de originele versie. Maar Ik Denk Aan Dich, dat had niet echt veel te maken met dich, hè? Ik. Wat wil Stig? Ik wil je, Journey, van de Kreuners. Vind ik niet echt. Het moet echt gaat met ik te maken hebben. Het mocht zo egoïstisch zijn als ze wel. Het mocht ook gaat heel mooi zijn. Maar niks met dich. Denk eens even lekker aan zichzelf. En vroeg een metzinger aan die zich er wil huren. Huur ze hem zo meteen terug op de radio.

0: Eén met zinger, heb ze al op zak. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Maar dan heb ik er gewoon nog één.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die verzuske, het kunnende show. Hey, ben je goed, hè? Regie. Yo!
0: Met zingers die gaat te maken hebben met ik die kinnig binnen via de L1-app. En ik kijk naar een appje van Michel, maar ik wil een beetje vlogen. Dus ik echt wil frikandellen. Dankjewel daarvoor. Ik wil proeven vlaai, heb ik ook gezien. De La Soul met Me, Myself en I, dat zet Ron. Ik mottig niet. Van Roger Vilvoir, dat zet Peter. Even kijken. I Have a Dream van ABBA is meerdere keren binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Maar ABBA kunt er zo meteen al aan. Met voel. Dus ik ben gegaan voor een andere metzinger. En dat is een beetje fout. Maar dat mocht de metzinger ook zijn. Want metzingen, dat kent ze zeker. Dankjewel voor alle appjes.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Het is bijna 11:30. Het L1 nieuws, dat hoor je van Maarten Bonnemeijers.
6: Nou.
5: Sorry, ik was zo vroeg, Maarten.
6: Ja, inderdaad. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. De gemeente heeft de noodverordening na de grote brand verlengd, zodat hulpdiensten veilig kunnen blijven werken. Ook geldt er nog altijd een droneverbod. De brand is dan wel onder controle, maar de brandweer controleert het gebied nog steeds op nieuwe brandhaarden. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers. Volgens premier Jetten moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en samenwerking tussen de hulpdiensten geëvalueerd. De beschadigde hoogteportalen bij de brug in Roosteren worden vandaag hersteld. In de ochtend wordt eerst het voorportaal gerepareerd en later op de dag volgt het portaal bij de brug. Tot de werkzaamheden zijn afgerond houden verkeersregelaars toezicht. De provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken ondertussen of aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn na het incident van gisteren. Toen reed een vrachtwagen eerder op de dag het voorportaal omver en vervolgens reed een andere truck het portaal bij de brug omver. Die kwam op een tegemoetkomende auto terecht. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan. De komende 4 dagen lopen zo'n 8000 deelnemers door het Zuid-Limburgse Heuveland tijdens de 37e editie. Organisator Roy Pakbier zegt dat ze een wandelprogramma aanbieden voor iedereen.
7: We hebben uiteraard ook de 42 of de 28 kilometer, de wat langere afstanden. Maar wat we ook hebben is een 8 kilometer, een 14, een 21. Dus we voorzien eigenlijk voor alle doelgroepen, verricht dus op alle doelgroepen. En het leuke is ook dat bijvoorbeeld die 8 kilometer en die 14 kilometer een 500 kinderen aan meedoen.
6: Voor het weekend heeft de organisatie al voorzorgsmaatregelen voor de hitte getroffen, want dan is de verwachting dat de temperaturen weer behoorlijk zullen stijgen. Het wandelevenement duurt tot en met zondag. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag zonnig met enkele stapelwolken en het blijft droog. Temperatuur ligt rond de 25 graden.

Zoute landen van Bluff en Kijken Arnaert. Op L1 TV kent ze met genieten van Op Verzeuk, Op Bezeuk. Rob Menne, die geeft Op Bezeuk bij muzikale gasten. En hij is ook langs gegangen bij Desiree. Desiree is bekend geworden met Two Brothers on the Fourth Floor. Is inmiddels 54 en zit nog vol op het podium als zangeres. Het vertelt over haar carrière. Maar het vertelt natuurlijk ook over Two Brothers on the Fourth Floor. Met die gigantische hit Never Alone.

One for you. Terwijl ik op de app nu al een berichtje binnenkreeg over het routespel. Dat duurt nog eventjes, maar ik snap het wel, want het is alweer dag 5. Dus ik hoop natuurlijk ook dat het goede antwoord Roet geeft. Maar Karin appt Mechelen vanwege de vakwerk hoe ze door. En dat is niet goed. Die extra hint heb ze al op zak. De rest volgt dadelijk. Eerst nu hier Raps.

Shakira en Waka Waka. Oetsebied Route Regio met zometeen het Limburgse nieuws. Dus even kijken wie het is gegaan in de Heuveland Vierdaagse. En natuurlijk het routespel. Dit is L1.

0: altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Dirk Westland barbecue salades. 450 gram, 2,79.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. De gemeente heeft een noodverordening na de grote natuurbrand verlengd, zodat hulpdiensten veilig kunnen blijven werken. De beschadigde hoogteportalen bij de brug in Roosteren worden vandaag hersteld. Gisteren reed een vrachtwagen eerder op de dag een voorportaal omver en vervolgens reed een andere truck het portaal bij de brug omver. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden.
9: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
10: Hey Frank.
11: Goedemorgen.
4: toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
10: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
4: Oh ja, joh.
10: Gereedschapkist, meterkast.
4: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
10: Hé, hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
11: Top! Jij blijft Bob.
10: Maf Kees.
4: Nou, succes, hè. Hé, en check de brievenbus nog even.
12: Gevaarlijk goedkoop.

0: 101. Een hele goede middag. De rode loper Ken Oet. Puur de wandelaars van de Heuveland Vierdaagse. Want één voor één komen ze binnen. En wij al binnen is, dat is Jan. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Hebben ze vanmorgen Maarten en Pascal al gebeld over die start van de Heuvelandse Vierdaagse. Ja. Daar worden ze al hartstikke positief over. En de klinkt eigenlijk alsof ze geen kilometer hebben gelopen.
1: Nee. Dat klopt, we hebben hier van mij gehad, dat door dat vrij plat lopen.
0: Ja, ja, de voelt zich nog fit.
1: Heel fit.
0: Maar de hubs, hoeveel kilometer erop zitten?
1: 28.
0: 28 kilometer al gelopen vandaag. Nou, dat verdient al een klein applaus. Wie is het tegen afgegangen, Jan?
1: Heel goed. Dus geen spierpijn, niks.
0: Wat heerlijk, dat is al goed om te huren. De kent ze nu rustig even van bier komen. Ja. Wie wordt het weer voor dich?
1: Het was een beetje bewolkt, dus niet te felle zon. Dat scheelde terug.
0: Ja, dus het was eigenlijk wel heel fijn wandelweer.
1: Ja, vanmorgen is hij van met 10 graden gestart. Dus dat was een beetje fris.
0: Ja.
1: Maar daarna is het een beetje bewolkt, maar dat is het lekkerste. Zo'n 24, 25 graden.
0: Perfect. En wie wordt het onderweg?
1: Heerlijk. We lekker vlaai gegeten.
0: Ja, we hebben ze ontmoet allemaal.
1: En de vaste wandelaars was elk jaar tegenkomst.
0: Wat leuk, dus het is ook een beetje een soort reunie.
1: Ja. Ja, dat is altijd de Heuveland Vierdaagse, dat is altijd een soort reunie.
0: Gezellig. En nu?
1: En nu gewoon van hoes. Daar naar de hotel en dan even douchen. En dan half uur geslapen. En dan met de fiets gewoon nog een stuk fietsen.
0: Oh, ja. Hebben ze nog niet genoeg bewogen vandaag?
1: Nee.
0: Wat goed. En dan morgen weer fris eraan.
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, rust lekker uit op de fiets. De morgen de elektrische stand een beetje aanzetten.
1: Ja. Ik wil niks meer.
0: Wat?
1: Tot morgen, Rian.
0: Tot morgen.

0: op Pol. Een etentje dat begint meestal aan tafel, maar bij restaurant Bi Portofino in Oost-Maarland begint dat nu al op het water. Gasten kennen vanuit Maastricht met een sloep over de Maas naar dat restaurant varen, inclusief het lekkerste drinken onderweg. Dat is een bijzondere manier om een lunch of diner net het specialer te maken. Dat zei toch eigenaresses Jill Skibicki.
1: We zijn vorig jaar mei geopend, nadat ik de zaak heb overgenomen van mijn ouders. En toen dacht ik, ja, je hebt een prachtige jachthaven, toegang tot de Maas. Hoe mooi zou het zijn als je dat kunt combineren met het water. Dus vandaar ons concept Portofino by Boat.
2: Waar kun je opstappen?
1: Onze gasten kunnen opstappen zowel hier in de jachthaven. Dan hebben ze de mogelijkheid om met onze motorjacht naar Maastricht rond te varen, terug te komen en dan te lunchen of dineren. Of men stapt op een sloep in Maastricht bij de Maasboulevard onder de Wilhelminabrug.
2: Een taxi?
1: Een soort van watertaxi, klopt inderdaad.
0: Die service geldt wel alleen voor de heenreis. Om terug te komen in Maastricht moest ze een gewone taxi bestellen. En dat is een goede reden
1: voor. Voor de veiligheid. Ja, we vinden het toch belangrijk dat onze gasten, maar ook de schippers, in ieder geval niet door het donker hoeven te varen en in en uit hoeven te stappen op stijgers. Ja, dat vind ik toch een bepaald risico met zich meebrengen. We gaan het hele jaar door. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de weersomstandigheden wat mogelijk is, zeker in de wintermaanden. Maar we varen in principe alle maanden van het jaar.
0: Buurman Kasteel van Oost had dat idee voor die watertaxi ook al jaren. Maar door is dat concept moeilijker te realiseren. Dat leed eigenaar Michel Maas vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk weten.
3: Veer liggen just niet aan het water. Er liggen klein stukje land tussen van Limburgs landschap. En Limburgs landschap wil us niet toestaan, om het maar even zo te zeggen, om daar een boter aan te leggen, een beurtje aan te leggen. Ja, veer kunnen dat idee dus tot nog toe niet uitvoeren. En Portofino kan het wel uitvoeren, want die hebben namelijk de jachthaven, de annex liggen.
0: Nu initiatief voor een beetje vakantiegevoel op de Maas. Heerlijk.

0: Riemen vast, daar gaan we.
1: Het Routespel.
0: Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Niet naar Smakt, niet naar Holtem, niet naar Mechelen. Dat zijn plaatsen die ik al binnen heb gekregen. Maar de goede suggestie, nog niet. Dag, Vief. Dus er zitten nog wat hints in de opgave verwerkt. Misleidend village in een klein huisje. En de plaats begint met een M van Misleidend Village. Wat denk je dat ik in zin? Wendy Houston denkt er ook nog even over na. I'm every woman, Houston. Ik zie die een appje Gervers zien.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het is net 12:30 geweest. Het L1 Nieuws hoor je van Dennis Ewald.
7: Goedemiddag. Een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Rooster en Kelpen-Oler worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Naast de hoogteportalen zijn al verkeersregelaars en beveiligers ingezet, maar de incidenten blijven zich opstapelen. Een volgende stap zou het volledig afsluiten van de bruggen voor alle verkeer zijn. Natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig gesloten voor publiek. De gemeente Venray zegt dat de noodverordening die eerder werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand van kracht blijft. Het natuurgebied blijft afgesloten omdat er nog altijd rookdampen hangen. Ook zijn er warme plekken waar het vuur weer op zou kunnen laaien en is er kans op vallende takken en onstabiele grond. In de afgelopen nacht moest de brandweer 2 keer in actie komen omdat het vuur weer oplaaide. De treinen rijden sinds vanochtend wel weer normaal tussen Venray en Boksmeer. De 37e editie van de Heuveland Vierdaagse is vanochtend begonnen. Zo'n 8000 deelnemers wandelen vanuit Bergen ter Blijt door Zuid-Limburg. Die krijgen zaterdag en zondag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Organisator Roy Pakbier.
8: We hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Was het 29, 30 graden liep te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, voor overal al gratis waterpunten. En voor gewoon richting het weekend die nog wat ophogen.
7: De gemeente Heerlen heeft 3 woningen gesloten vanwege handel in harddrugs. De woningen liggen in het gebied Heerlen-Noord, maar de gemeente zegt niet in welke straten. De politie zou bij onderzoek ook wapens hebben gevonden. Het is niet bekend of er ook iemand is opgepakt. En bij een woningbrand in Kerkrade is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het is niet duidelijk. Gistermiddag, kort na 5:30, ontstond het vuur in een rijtjeshuis in de Oude Schachtstraat. Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond koelt het af tot een graad of 15.

0: Frans Pollux. Goedemorgen, meidje, maar ze artiest best. Dan mocht dat Nederlotte, Moetse en Route Regio. Hoe ik een beetje vloek begin te krijgen, want het is dag 4 van het routespel. Dag 5, zus wel. En er is een opgave, en er is een hint, en er is een eerste letter. Maar komt er ook het goede antwoord? Misleidend village in een klein huisje gaat over een plaatsnaam die begint met de letter M. En dan ken ik Meers, Meldersloo, Münstergeleen en appje van Lisbeth.
1: Goedemiddag met Lisbeth. Is het misschien Montfort in verband met een kroeg die doorgelegen heeft? Of misschien nog wel eens La Village? Dankjewel, fijne uitzending. Hoi.

Maar och, dat wordt het niet. Ik begin gewoon binnen aan mezelf te twijfelen. Maar Momfort is het niet. Merkelbeek is het niet. Melik niet. Mildert niet. Mergraten niet. Mook niet. Wat is het wel?

0: Dag 5 van het routespel. Dag 6 hebben we volgens mij maar 1 keer in de hele geschiedenis van het routespel gehold. En het is niet, het gaat wat ik wel holen. Ik wil Geert die kaarten voor de kasteeltuin en artsen weggeven. Mag het dat ook lukken of niet? De plaatsnaam begoos met een M, de M van misleidend village. In een klein huisje. Eens kijken of het gaat lukken.
1: Ja,
0: met Rian van L1, hallo.
1: Hoi.
0: Heb ik Monique?
1: Ja.
0: Monique, we hebben ze metgenomen met het routespel. Best live op de radio.
1: Oh, oké, ja.
0: Zo gebeurt dat dan opeens. Ja, ik heb echt op zich zitten wachten. Dus ik word heel blij dat ze appt is. Dan kon ik zich meteen bellen. Eerst even die gedachtegang, Monique.
1: Ja, maar snel is het met Vaslaven is de village.
0: Ja.
1: En ja, dat andere weet ik helemaal niet.
0: Mag ook gaan, niet doet. Maasniel, dat wordt inderdaad het antwoord. Misleidend village. Het is een vastelovens village, maar Maasniel zelf is geen dorp meer. En Maasniel ligt niet aan de Maas. In een klein huisje, dat had nog betrekking op de naam. Want het komt van mansioniel, dat betekent klein huisje, een Romaans woord. En zo komt Maasniel. Tot de oplossing. Dat hebben ze het hartstikke goed, Monique.
1: Ja, oké, fijn.
0: Ik ga de kaarten voor de kasteeltuin naar achter opschikken.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik ben heel erg blij dat ze hebben geappt. Echt hoor.
1: Ja, wel toevallig eigenlijk, ja.
0: Heel fijn.
1: Goed.
0: Fijne middag.
1: Dankjewel.
0: En geniet ervan. Goed. Morgen weer een

Gabrielle en Dreams BL1 aan het eind van Route Regio. Zometeen het begin met het happen. Onder andere met deze hit. Misschien herkent ze de tekst in het Limburgs. Ik leef samen met de dieren van de nacht. En ik heb de wil niet meer om te bevechten. Vechten tegen een nieuw morgen. Ik moet maar gewoon geloven dat morgen niet komt. Oei. Het wordt wel een hele positieve etappe.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand is de situatie nog niet veilig. Een hoogteportaal dat vrachtverkeer moet tegenhouden bij de brug in Oud-Roosteren is op een passerende auto gevallen. Het portaal werd geramd door een vrachtwagen. En de 8000 deelnemers aan de Heuveland Vierdaagse krijgen zaterdag en zondag te maken met hoge temperaturen. De organisatie neemt extra maatregelen.
4: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op.
6: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen. Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: Dua Lipa. Met Elton John en Cold Heart. Dit is L1. Op de donderdagmiddag, Stefan hier van harte welkom. Een nieuwe hittappe. Op de dag dat het natuurgebied bij Venray voorlopig afgesloten blijft voor publiek. En wanneer de afsluiting wordt opgeheven, is nog niet bekend. Ja, blijf op de hoogte hè, via de site van onze L1nieuws.nl en via de L1 Nuits app. Hey, deze zomer dun voor Oet Welke Vief. Dit keer de suggesties van Bert en Maurice. En wil stik alvast een vief samenstellen voor het komende seizoen? Dat kent via de site L1.nl.
1: Hey, ik ben Bert. In deze plaats van september draai ik het liefst in augustus. Never see me again.
2: Algemene vief, absoluut mocht je in Nederland bereiken hier. Dit is het nummer van TQ Westside.
0: De Vief. Twee absolute parels. Die van Bert, September Cry For You. Of die van Maurice, TQ Westside. Geef maar even durk via de L1 WhatsApp.

Het blijft vrij zonnig in de provincie. Zomers warm, temperaturen tussen de 24 en 26 graden. Het is donderdagmiddag. L1, die horizontale verlangens even opwekken met de Sugar Demons and Pliers. Dit is Tease Me.

0: Okay.
1: Dus duien trekken, ellebogen werken in de L1 WhatsApp. Oet, welke vief kennen we zo meteen een track opzetten? September, Oet de Vief van Bert. Of TQ, Oet de Vief van Maurice. Laat maar even weten via de L1 WhatsApp. Dit is Sam Hunt, L1.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: Hand en take your time. Zometeen in het nieuws hoor je welke hittemaatregelen worden genomen bij de Heuveland Vierdaagse. En de zanger die ooit is begonnen als zendpiraat bij de radio.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Roosteren en Kelpen-Ole worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig gesloten voor het publiek. De gemeente Venray zegt dat de noodverordening die eerder werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand van kracht blijft. Het natuurgebied blijft afgesloten omdat er nog altijd rookdampen hangen. Ook zijn er warme plekken waar het vuur weer op zou kunnen laaien en is er kans op vallende takken en onstabiele grond. In de afgelopen nacht moest de brandweer twee keer in actie komen omdat het vuur weer oplaaide. De treinen rijden sinds vanochtend wel weer normaal tussen Venray en Boksmeer. De 37e editie van de Heuveland Vierdaagse is vanochtend begonnen. Zo'n 8000 deelnemers wandelen vanuit Bergen ter Blijt door Zuid-Limburg. Die krijgen zaterdag en zondag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Organisator Roy Pakbier.
8: Ja, we hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat we voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Als het 29, 30 graden lijkt te gebeuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, voor overal al gratis waterpunten. En voor gewoon richting het weekend die nog wat ophogen.
7: De gemeente Heerlen heeft 3 woningen gesloten vanwege handel in harddrugs. De woningen liggen in het gebied Heerlen-Noord, maar de gemeente zegt niet in welke straten. De politie zou bij onderzoek ook wapens hebben gevonden. Het is niet bekend of ook iemand is opgepakt. En bij een woningbrand in Kerkrade is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het is niet duidelijk. Gistermiddag kort na 5:30 ontstond het vuur in een rijtjeshuis in de Oude Schachtstraat. Het weer, vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond koelt het af tot een graad of 15.

Breekie, breekie, DJ Georgie hier. Ja, ooit begonnen bij de lokale zendpiraten. George Michael hoorde je Fast Love. Dit is L1. We zitten midden in Oud Welke Vief. Dit keer in de battle. TQ van Maurice of September van Bert. Dank u voor het doorgeven via de L1 WhatsApp. Onder andere een appje gekregen van Laura, Stefan. Ik wil heel geer september huren, want ik ken het eigenlijk niet meer aan deze warmte. Misschien is het in september getkeurig. Nou, in ieder geval, een van de appjes die is binnengekomen via de L1 WhatsApp. Even telraam erbij gepakt. 53,4% van de stemmers had gekozen voor September in Cry For You.

Robin Thicke en Pharrell en de Blur Lines Be Alleen. Wat een bizar verhaal trouwens uit Frankrijk en Spanje. Er zijn namelijk verschillende stranden gesloten om het Portugese oorlogsschip. Nou Stefan, wat is dat dan? Het is een kleurrijke kwal met tentakels van maar liefst 40 meter lang. Alleen al in Spanje had deze kwal aan meer dan 100 mensen gestoken. Ik werd er bang van. Even terug het zwembad in, lekker veilig met Kevin DeGraw.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand is de situatie nog niet veilig. Een hoogteportaal dat vrachtverkeer moet tegenhouden bij de brug in Oud-Roosteren is op een passerende auto gevallen. Het portaal werd geramd door een vrachtwagen. En de 8000 deelnemers aan de Heuveland Vierdaagse krijgen zaterdag en zondag te maken met hoge temperaturen. De organisatie neemt extra maatregelen.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op.
10: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
11: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.

0: Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Ook nog David Guetta en Sia en Let's Love. Nou, wat is Dine Vief? Geef het even durf. Jij voor het volgende seizoen via L1.nl. Even een top viefje samenstellen. Bijvoorbeeld alleen, hè, of met die buurvrouw, buurman. De Kinger, alles ken, alles mag via L1.nl. En tijdens de zomer dun voor Oet, welke vief? Vandaag twee suggesties, die van Roel en die van Monique.
1: Hey, goedemiddag. Ik ben Roel. Ik vind Emma Heesters met Hartebreker een ontzettend mooi nummer.
2: Gestemd op de Vief en dan Suzanne en Freek.
3: Kijk de zon die dans op de ramen. Het is nog niet eens zomer geweest.
0: De Vief.
4: L1.
0: Schrap even Dine Keel en een audio-appje inspreken. Welke favoriet zo meteen op de radio? Emma Heesters of Suzanne en Freek via de L1 WhatsApp. Ik ben benieuwd.

Daddy Swims, Mr. Know-It-All en Paulo Gisterhoed Heerle, 4 voor 12. Dit is L1, wil sticht trouwens meer Limburgstalige muziek. Check dan even de site van ons, l1.nl/Plattenweg. Kies er voor mij, 24-7, non-stop de beste Limburgse parels. Zometeen de zangeres die meer brillen in de kast had liggen dan Elton John. Achter Diesel. Ja, geniet wel even heel goed van het liedje. Want een litertje, ja, dat jongens, dat kost een ribber bij lijf. En ik moet het allemaal zelf betalen. Oei, oei, oei, en de rekening werd nu al gepresenteerd. Nou, hapslik weg to the Sausalito Summer Night.

Dat is de zangeres die net geen meer brillen in de kast al liggen dan Elton John. Ja, het chique is tegenwoordig gaat zo gewoon contactlenzen. Hey, ik zie Calvin Harris en Sam Smith nu. Dit is Promises Be Alone.

0: Sam Smith en Promises. Zometeen hoor je waarom de A2 in noordelijke richting is afgesloten. En het antwoord waarom Miley Cyrus en ik verrassend veel op elkaar lieken.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De A2 is in noordelijke richting afgesloten. Dat gaat mogelijk tot het begin van de avond duren. Dat komt door een brand. De aanhanger van een vrachtwagen is in brand gevlogen. De chauffeur had nog tijd zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten en de aanhanger los te koppelen. Dat gebeurde rond 1 uur ter hoogte van Weert in noordelijke richting. Verkeer wordt omgeleid via Venlo. Er is een flinke file ontstaan. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray is vanmiddag weer opgelaaid. Dat gebeurde in de nacht ook al 2 keer. Het vuur was snel onder controle. De noodverordening voor het gebied blijft van kracht. Niet alleen vanwege het risico op nieuwe brand, maar ook vanwege de rooklucht, vallende takken en instabiele grond. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden sinds vanochtend wel weer normaal. Een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder was niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Rooster en Kelpenholle worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. En de 37e editie van de Heuveland Vierdaagse is vanochtend begonnen. Zo'n 8000 deelnemers wandelen vanuit Bergen ter Blijt door Zuid-Limburg. Die krijgen zaterdag en zondag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Organisator Roy Pakbier.
7: Ja, we hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat we voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Als het 29, 30 graden liep te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, voor overal al gratis waterpunten. En voor gewoon richting het weekend die nog wat ophogen.
6: Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond koelt het af tot een graad of 15.
0: L1 verkeer, problemen op de A2 in noordelijke richting. Deze is afgesloten ter hoogte van afslag Weert Noord. Verkeer wordt omgeleid via Venlo over de A73 en de A67.

0: van nature linkshandig, maar had gitaar leren spelen van een rechtshandige. Miley Cyrus, ja, zelf ben ik ook rechtshandig, maar poetst dagelijks mijn tanden met links. Ja, en ik koop altijd rechtshandige tandenborstels, hè. Ja, dat zullen wel goedkoper zijn, hè. Het is L1 Hitappen hier op de donderdagmiddag met Oet Welke Vief. Dit keer in de battle. Emma Heesters en Suzanne en Freek zijn verkeken in de L1 WhatsApp.
1: Ja, we gaan voor Emma Heesters. Groetjes bij Oet en Ning, Wille Bobbo.
0: Nou, Wille, dankjewel. Eens even verder kijken in die L1 WhatsApp.
2: Goedemiddag. Ik stem op Emma Heesters.
0: Nou,

Robbie Williams en The Rock DJ. Dit is L1 Wilsteeg, een kanaal zonder een DJ. Ja, dat ken. L1.nl/Plattenweg. Daar is ons internetradiostation Plattenweg Radio te vinden. Geleend van de

0: Astro KG en Jeruzalem even spieken in de L1 WhatsApp.
1: Hoi hoi, met Michael. Ik ben net langs het ongeluk op de A2 gekomen, op de hoogte van Weert. Er staat inderdaad een vrachtwagen in brand. Brandweer is bezig en er is op dit moment nog zeker 5 tot 6 kilometer file. Dus rij veilig op dit stukje en neem genoeg tijd mee als je die kant op moet. Die.
0: Dank je.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat komt door een brand en de aanhanger van een vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De situatie duurt mogelijk nog tot vanavond. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand is de situatie nog niet veilig. Het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. En een hoogteportaal dat vrachtverkeer moet weghouden bij de brug in Oud-Roosteren is op een passerende auto gevallen. Het portaal werd geramd door een vrachtwagen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op.
10: Alleen verkeerproblemen op de A2 in noordelijke richting. Die is afgesloten ter hoogte van Weert Noord. Verkeer wordt omgeleid via Venlo over de A73 en de A67. In de L1 WhatsApp heeft Michael meer info.
11: Hoi, met Michael. Ik ben net langs het ongeluk op de A2 gekomen, op de hoogte van Weert. Er staat inderdaad een vrachtwagen in brand. Brandweer is bezig. En er is op dit moment nog zeker 5 tot 6 kilometer file. Dus rij veilig op dit stukje en neem genoeg tijd mee als je die kant op moet.
12: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
13: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

80s classic van Madonna en Holiday blijft vandaag vrij zonnig met enkele wolkenvelden. Het is zomers warm met temperaturen in de provincie tussen de 24 à 26 graden. Er is hit op een strakke 15:40 een nieuwe ronde van het Limburgse teken. Dit is de

Het is L1 donderdagmiddag. A2 noordelijke richting is nog steeds afgesloten ter hoogte van afslag Weert-Noord. Verkeer wordt omgeleid via Venlo over de A73 en de A67. Hey, relax, take it easy. Dit is L1 met Good.

0: Tickets voor K3 in Tegelen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat gaat mogelijk tot het begin van de avond duren. Dat komt door een brand. De aanhanger van een vrachtwagen is in brand gevlogen. De chauffeur had nog tijd zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten en de aanhanger los te koppelen. Dat gebeurde rond 1 uur. Verkeer naar het noorden wordt nu omgeleid via Venlo. Er is een flinke file ontstaan. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray is vanmiddag weer opgelaaid. Dat gebeurde in de nacht ook al 2 keer. Het vuur was snel onder controle. De noodverordening voor het gebied blijft van kracht. Niet alleen vanwege het risico op nieuwe brand, maar ook vanwege de rooklucht, vanwege vallende takken en instabiele grond. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden sinds vanochtend wel weer normaal. Een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder was ongedeerd. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn nu verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Roosteren en Kelpen-Oler worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. En de 37e editie van de Heuveland Vierdaagse is vanochtend begonnen. Zo'n 8000 deelnemers wandelen vanuit Bergen ter Blijt door Zuid-Limburg. Die krijgen zaterdag en zondag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Organisator Roy Pakbier.
8: We hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Was het 29, 30 graden leek te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met WML, voor overal al gratis waterpunten. En voor gewoon richting een weekend die nog wat ophogen.
7: Het weer, vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond koelt het af tot een graad of 15.
9: L1 verkeer op de A2 in noordelijke richting is de weg afgesloten vanaf afslag Weert Noord. Verkeer wordt omgeleid via Venlo over de A73 en de A67.

0: Douwe Bob en I Believe. Hey, kijk eens even op dat strijkijzer van dicht. Wat staat erop? Veel te heet.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Terke.
0: Nou, een goed moment om even die strijk aan de kant te zetten en te genieten van het Limburgske Terke. Dus 1540 met de Nachtvlinders en Franco Las Colinas. Nachtvlinders.

0: Tweaken, knipperen en verzitten zo meteen in L1 vandaag. Ruben komt eraan, hef van.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat komt door een brand in de aanhanger van een vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De situatie duurt mogelijk nog tot vanavond. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand is de situatie nog niet veilig. Het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. En een hoogteportaal dat vrachtverkeer moet weghouden bij de brug in Oud-Roosteren is op een passerende auto gevallen. Het portaal werd geramd door een vrachtwagen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op.
10: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
11: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
12: Dit is L1 Vandaag.
13: Dit is L1.

0: Ja, één ding is zeker. De donderdageditie van Ellen Vandaag kende een best romantische start. En dat was kan je heel te danken aan Taylor Dane.
1: Ellen Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, deze donderdag staat natuurlijk ook wel een beetje te boeken als de day after. De day after de natuurbrand bij Venray. Alhoewel, zegt verslaggever Frank Mone.
2: Toen straks reden er weer 6 brandweerwagens richting het natuurgebied. Er was even alarm dat er toch weer brand was. Maar dat bleek los alarm, bleek alweer geblust. Kortom, de brandweer houdt het wel in de gaten. Er geldt nog wel een noodverordening. Treinen rijden er wel mondjesmaat. En het gebied wordt dus nog altijd in de gaten gehouden door de hulpdiensten. Maar je ziet wel dat het langzaam maar zeker af aan het schalen is. En ik denk dat we als we een paar uur verder zijn en er is geen brand meer, dat je hier geen hulpdiensten meer kunt zien.
0: Ja, het is wel nog afgesloten voor publiek. Dus wandelen daar door dat gebied dat dus nagenoeg afgebrand is, dat is ook nog niet mogelijk. Plans worden dus een beetje opgemaakt daar aan die kanten. Gebied van 100 hectare ging het over dat een brand stond. Ja, hoe groot is de schade dan? En daarbij zijn er ook wel heel wat inwoners een beetje aan het bijkomen na nogal wat intensieve dagen.
3: Uiteindelijk kregen wij op dinsdagmiddag het verzoek of wij maaltijden konden verzorgen. En ik zei daar heel snel ja op. En toen vroeg ik hoeveel ongeveer. En dat er waren 350.
0: Ja, dan moet je wel wat broodjes smeren natuurlijk. Hans van der Sterren was dat, hotel-eigenaar in Venray. Hij mag ook wel even een dutje gaan doen, denk ik dus, vanmiddag. Trouwens, hier vanmiddag ook heel wat anders. Even een duik in de sportgeschiedenis. Ja, dat is een flinke duik hoor, want heel wat jaren terug vrouwelijke atleten met een bijnaam die vandaag de dag niet zo snel meer zou worden gegeven stond namelijk te boek als de vliegende huisvrouw. Kreeg jaren terug, augustus 1948, maar liefst 4 gouden medailles uitgereikt.
4: Blankers Koen heeft gewonnen, luisteraars. Wereldrecord, een nieuw wereldrecord van 11/2 seconden.
5: Maar ja, de tijd in de demifinale was goed en die van die Engelsen niet. Dus ik denk, het moet of het kan het niet. Dus, en ik heb gelukkig gewonnen, ik ben reuze blij.
0: Ja, hier hoor je vanmiddag dus meer over die zogenoemde vliegende huisvrouw.

Sec over de reiziger. Ja, om even dat bruggetje met te maken. Herken je echt daar wel in? Dan zie je op dit moment reiziger op de A2 in noordelijke richting. Ja, dan kun ik alles wat hinder ondervinden. Want ter hoogte van Gratum, daar begint het. En een flinke file tekent zich daar op dit moment af. Dat heeft allemaal te maken met een auto door in brand stiert. Het verkeer werd geadviseerd om te rijden via Venlo over de A73 of de A67.

Ja, prachtig advies wederom. Lijkt me hier richting die donderdagavond. Make love and listen to the music. Van Room 5 samen met Oliver Cheatham. Zometeen wederom de enige spreekbeurt die er in Limburg op dit moment plaatsvindt. Aangezien dat de schoolvakanties nog allemaal in volle gang zijn natuurlijk. En die gaat vandaag over vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst. Daar is onderzoek naar gedaan. Maar ja, antwoord onder meer op de vraag zodoende. Hoe meet je nou eigenlijk vertrouwen? En hoe zit dat met dat vertrouwen in tijden van oorlog? Nou, antwoorden op die vragen hoor je zo meteen allemaal na, weliswaar, Tony Esposito over.

0: Lekker zen worden op deze zomerse donderdagnamiddag. Tony Esposito, of Esposito moet ik natuurlijk zeggen, zorgde daarvoor. Ik zat te denken, misschien even toepasselijk wat tegeltjes bijzeden. Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. Het heeft allemaal te maken met razendsnelle spreekbeurt nu. Want ja, die bevat op zich wel goed nieuws.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Jippie!
3: Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is aan het begin van het derde kwartaal verbeterd.
4: Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
5: In 5 jaar tijd is het vertrouwen niet zo hard gestegen.
4: Toch raar hoor. Het is toch nog steeds oorlog in Oekraïne? Oorlog tussen de VS en Iran? Een tekort aan stroom? Droogte?
6: De meest hotte uitdaging, letterlijk en figuurlijk, is nu het klimaat.
4: Hoe kan dat nou?
7: Het is vooral een herstel van een enorme val die het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal beleefde.
4: Nederlandse ondernemers moesten dus van ver komen met hun vertrouwen.
7: Ja, dat had alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten.
4: Het vertrouwen is daarom veel beter dan 4 jaar geleden, maar nog steeds aan de lage kant.
7: Ja, absoluut. En die stijging die is ook nog niet genoeg geweest om die daling van het vorige kwartaal goed te maken.
4: En wat niet helpt is het nieuws vandaag.
3: Boeren hebben gisteravond in Apeldoorn actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet.
4: Zorg in de bouw.
3: De lage waterstanden in de rivieren veroorzaken ook problemen in de woningbouw.
4: Oorlog hier.
8: In de buurt van Bethlehem hebben kolonisten bijvoorbeeld een dorp aangevallen.
4: Oorlog daar.
7: Nu zijn we alweer in augustus en ziet het weer helemaal anders uit.
4: Het vertrouwen van bedrijven in de economie gaat dus op en neer.
7: Dus het zou best wel kunnen dat als we het ondernemers nu zouden vragen dat het vertrouwen toch weer wat lager is uitgevallen.
4: Heb je om dat te weten statistieken nodig?

0: Baby Rexha, Florida, Georgia Line. Hier allemaal net bij Ellen vandaag richting 16:30. Ja, trouwens, wat vandaag ook nog voorbij kwam. Verschillende vakantiegangers hebben aan Spaanse en Franse stranden te maken met zogeheten Portugese oorlogsschepen. Het zijn niet echte schepen, nee, dat zijn een soort kwallen. Dat is hier in Limburg gelukkig niet aan de hand. Maar er is wel sprake van blauwalg op verschillende plekken. Zometeen hoor je van Dennis waar precies.
1: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Het laatste Limburgse nieuws dat hoor je van Dennis Ewald.
6: Goedemiddag. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat gaat mogelijk tot het begin van de avond duren. Dat komt door een brand. De met afval gevulde aanhanger van een vrachtwagen is in brand gevlogen. De chauffeur had nog tijd zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten en de aanhanger los te koppelen. Dat gebeurde rond 1 uur. Verkeer naar het noorden wordt omgeleid via Venlo. Er is een flinke file ontstaan. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray is vanmiddag weer opgelaaid. Dat gebeurde in de nacht ook al 2 keer. Het vuur was snel onder controle. Verslaggever Frank Monen.
7: Ja, het is vooral een dag vandaag van terugkijken en in de gaten houden. Toen straks reden er weer 6 brandweerwagens richting het natuurgebied. Er was even alarm dat er toch weer brand was. Maar dat bleek los alarm, bleek alweer geblust. Kortom, de brandweer houdt het wel in de gaten. Er geldt nog wel een noodverordening. Treinen rijden er wel mondjesmaat. En het gebied wordt dus nog altijd in de gaten gehouden door de hulpdiensten. Maar je ziet wel dat het langzaam maar zeker af aan het schalen is. En ik denk dat we als we een paar uur verder zijn en er is geen brand meer, dat je hier geen hulpdiensten meer kunt zien.
6: Het gebied is niet alleen vanwege de kans op nieuwe brand afgesloten. Er hangt ook nog een rooklucht. Takken kunnen naar beneden vallen en de grond is mogelijk instabiel. In 8 Limburgse zwemplassen geldt op dit moment een waarschuwing voor blauwalg. En er wordt dus afgeraden om daar een duik te nemen. Voor alle 4 dagstranden rond Grindgat Oost-Maland bij IJssel geldt een waarschuwing. Net als 2 stranden in het Roermondse Maasplassengebied. Verder staan er waarschuwingen bij de zwemplassen van vakantiepark Heiderbos in Heijen en camping De Lijstert in Roggel. Blauwalg is een bacterie in het water die zich bij warm weer snel voortplant en een troebel groen-blauwig laagje op het water vormt. En wie daarin gaat zwemmen of een slok binnenkrijgt, kan daar flink last van krijgen. En een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto werd zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer. Maar bij Oud-Rooster en Kelpenholle worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond is het helder en koelt het af tot een graad of 15. In de nacht worden 10 tot 12 graden. Morgen ook zonnig en maximaal 26 graden.
0: Dennis, dankjewel. Ja, we hoorden het net al zeggen. Flinke file dus op de A2 noordelijke richting tussen Gratum en Weert. Daar doe je er een klein uur langer over. verkeer wordt zodoende aangeraden om om te rijden via Venlo, via de A73 en of de A67.

0: Ja, iedereen kent natuurlijk wel van die deuntjes die dan tot waarschijnlijk omstreeks 12 uur vanavond nog in het cupje blijven rondzweven. Ja, op zich die stemmen van de Nolan Sisters, die vallen op zich daar wel in die categorie, denk ik. I'm in the mood for dancing, maar één kandidaat bij het grensgevalletje vandaag, ja, dat deuntje is ook wel heerlijk, hoor. Ja, ik zit te denken, volgens mij is dat gewoon zo'n xylofoon of zo'n klokkenspelletje, zeg maar, waar heel veel mensen nog wel eens op de middelbare school een muziekexamen hebben moeten afleggen. Misschien sterker nog wel met deze plaat. Wederom, het grensgevalletje staat hier klaar. Ook vandaag geen grenslanden, want nog altijd helemaal in vakantiesferen. Dus alleen maar vakantielanden. Alhoewel, ja, daar moet ik wel een beetje op terugkomen. Eén vakantieland. Grens wel degelijk aan Limburg, namelijk vandaag de keuze uit Zuid-Duitsland, Jamaica of nogal een nostalgische zomerrit uit eigen land.
1: Het grensgevalletje.

pingeltje. Wederom de vraag ook op deze donderdag. Ja, en het heerlijke pingeltje dat komt dus van de Duitse kandidatuur. Hintling, Langshow, Nima Gezeen. Of helemaal vanuit Jamaica, Chanapal met de temperature. Of, ja, nostalgie. Zomerse nostalgie met Peter Koelewijn. Een hele hete zomer. Zonder regen. Ja, klinkt herkenbaar eigenlijk, hè?

0: Ghost. Head and Heart, Joel Corey hier net bij L1 vandaag op weg naar de donderdagavond. En ik denk dat in de omgeving van Vendraai vandaag zo'n beetje geldt als de day after. Dat met name heel wat inwoners, maar ook de brandweerlieden natuurlijk eens even de welverdiende rust pakken. Een van die inwoners, dat is dan Hans van der Sterren. En ondanks de jarenlange ervaring in de horeca zal diezelfde Hans van het hotel daar, Asteria in Vendraai, de gebeurtenissen van de afgelopen dagen niet snel vergeten. Ja, het hotel dat was namelijk plek van komende gaan. Het was de noodopvang voor de in de haast geëvacueerde gasten van camping De Oude Barrier. En ook was Asteria dan de pleisterplek voor de vele brandweerploegen die de natuurbrand daar allemaal bestreden. Dat was dan het crisiscentrum. En er komt dan opeens de vraag of er ook voor al die mensen gekookt kan worden. Weet je, dat zijn er iets meer dan 10 natuurlijk. Nee, 100. Zo weet Hans van der Sterren ondertussen.
1: Ik dacht dat ze helemaal zelfvoorziend waren. Ze hebben ook een keukenunit er staan. Uiteindelijk kregen wij op dinsdagmiddag het verzoek of wij maaltijden konden verzorgen. En ik zei daar heel snel ja op. En toen vroeg ik hoeveel ongeveer. En dat er waren er 350. Dus toen moest ik toch wel even met onze chef-kok overleggen. Maar dat hebben we klaargespeeld.
2: Dat is gelukt. En wat heeft u toen gemaakt?
1: We hadden een lekker warme maaltijd met wat rijst of pasta, als dat op zou zijn. En kippenragoe en tuinbonen. Dus het moest ook een beetje gezond zijn voor die mannen natuurlijk.
2: Geen 3-gangen menu, maar goed. Ze hebben gewoon buiten ook gegeten, begreep ik.
1: Alles was buiten, want ze zeggen, jullie willen ons niet binnen hebben. Dat was vanuit hun zelf natuurlijk, want ons maakt het niet uit. Maar gewoon alles buiten, gewoon in hun pakken, hebben ze buiten bij de keten. Eigenlijk daar in onze tuin hebben ze alles opgegeten in ploegen. En sommigen hebben in het veld gegeten.
2: Ja, dus die factuur die kunt u nog sturen?
1: Ik mag een factuur sturen, ja. En dat gaat ook wel gebeuren, hoor. Maar wel in alle redelijkheid natuurlijk.
2: Nee, want ja, het is toch zo'n hectische situatie. Daar zijn dan toch geen draaiboeken voor. Je zou kunnen zeggen van oké, ze hebben een plek waar ze dan terecht kunnen, maar kennelijk niet.
1: Nou, de draaiboeken bij de brandweer en de driehoek, die is er wel. En je ziet toch gewoon die schalen elke keer op, hè, van grip 1 naar grip 2 naar grip 3. Maar goed, dat wij dan een onderdeel zijn, ja, dat komt pas later in het verhaal. Dus was wel heel apart.
2: Ja, dat is toch een beetje dan op dat moment moet het geregeld worden en ja, regel het maar.
1: Klopt.
2: Die liggen het kosten bij, de meeste gelegenheid, ruime parkeerplek.
1: Ja, eigenlijk een ideale situatie om dan opvang te doen. Kijk, als de wind anders stond en we moeten zelf gaan evacueren, hadden we ook een groot probleem gehad. Maar anderzijds, ja, het is horeca en ja, wij zijn wel gewend om snel te schakelen en onverwachte dingen te doen. Dit was wel van iets anders formaat.
0: Het waren er iets minder dan dat hij gewend was. Dus hotelbaas Hans van der Sterren weet dus ondertussen, ja, water hebben de brandweermannen toch wel in grote getale mee. Maar ja, er moet ook wat gegeten worden natuurlijk. Hè. Ja, voor eten gesproken. Vroeger zag ze wel eens, als je goed kunnen fluiten, dan moet je alle korstjes op eten. En die hebben dat wel gedronken.

0: Lex Uiting en Christel Rolo, beiden uit Venlo natuurlijk. Vanaf vandaag en ook vandaag hebben we weer een heus donderdag dilemma te pakken. Welke zomerrit, uit welk land beter gezegd, mag er gedraaid worden? Kandidatuur vanuit Duitsland, Jamaica en uit eigen land.
1: Het grensgevalletje.

0: tegenvalletje.
1: Het giet tamelijk gelijk op tussen zowel Sunny Jamaica als Duitsland, als ook de eigen Nederlandse zomerrit. Evenveel stemmen. Peter Koelewijn, Shanna Paul of Hindling. Roept u maar. Oh, oh.

0: Helemaal terug naar jaar 1963. Oh, dat was mijn gedenlovend. Oh, what a night van The Four Seasons natuurlijk. Terug naar de dag van vandaag. Want ja, er is wederom een knoop doorgehakt wat betreft het grensgevalletjeur. Ja, het was een lastige. Het was verre van unaniem vandaag.
1: Vandaag rond Frans naar Duitsland. Hoi, hoi.
0: Ja, dat was dan natuurlijk in de vorm van Hendling. Even spieken, wie had je de titel? Alweer lang zo niet meer gezien. Van hetzelfde Hendling vanuit Jamaica. Shanna Paul met The Temperature. Even spieken, kreeg ook nog van Henk, was dit geloof ik?
2: Goedemiddag, meneer Wekers.
0: Oh, meneer zelfs. Ik
2: roep vandaag maar Peter Koelewijn. Zo'n uitzending. Hoi.
0: Merci voor de stem, Henk. Ja, tegelijkertijd, ik moet zowel Henk als Jan toch wel teleurstellen. Want zowel Maria, Remco en Andrea, die hij is van, kom even richting Jamaica, man.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app. Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat komt door een brand in de aanhanger van een vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De situatie duurt mogelijk nog tot vanavond. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand is de situatie nog niet veilig. Het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. En een hoogteportaal dat vrachtverkeer moet weghouden bij de brug in Oud-Roosteren is op een passerende auto gevallen. Het portaal werd geramd door een vrachtwagen.
3: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden.
5: Fixe vertraging dus op de A2 in noordelijke richting. Dat begint ter hoogte van Gratum op de A2 tot en met het noorden van Weert. Een klein uur vertraging. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Venlo. Dat is dan via de A73 of A67.
6: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
7: Oh. Auw.
6: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
8: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
9: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
10: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
12: Houd misdaad uit je buurt.
11: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
13: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
14: Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
15: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
16: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
17: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
18: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: En je hebt natuurlijk sommige bands die heel ver gaan, creatief gezien, om tot een nogal uitzonderlijke bandnaam te komen. Denk bijvoorbeeld aan de Amazing Strobe Waffles, de Fine Young Cannibals, vind ik ook wel zo'n voorbeeld. Of in de jaren 80 had je in Amerika de Butthole Surfers. Ja, deze Zweedse indieband die net hier hoorde, die houden het juist gewoon heel lekker normaal. Gewoon drie voornamen, niet te gek doen. Peter, Bjorn en John. Ondertussen is hier even het woord aan iemand die het ook gewoon bij zijn eigen naam hield. Pierre Knoops.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Hoor je wel, hier net na 5 uur is het weer de hoogste tijd om eens even ons tijdmachine te betreden. Het gaat vandaag over de zogenoemde vliegende huisvrouw. Ik zou me al af te vragen of die bijnaam vandaag de dag nog aan een vrouwelijke atlete zou worden toebedeeld. Ik denk het niet. We gaan vandaag even terug naar het jaar 6 augustus. Of het jaar 1948 naar 6 augustus. 4 keer goud voor Fanny Blankers Koen op de Olympische Spelen die dag. Ze wint in totaal dus 4 gouden plakken. Olympische Spelen van Londen waren dat. Ze wint dan de medailles op de sprintnummers. Onverslaanbaar is ze daar. En werd trouwens ook nog uitgeroepen tot de beste vrouwelijke atlete van de 20e eeuw.
3: Strickland ligt 2, Gartner ligt 2-1. En ze heeft op de streep, luisteraars. Het is een fractie geweest. Het heeft buitengewoon weinig gescheeld. Het is nog af te wachten hoe het uit zal pakken. Ik heb hier Fanny Blankers Koen op de eerste plaats gezien. Er is onzekerheid over deze afloop. Haar start was niet buitengewoon snel. De ingenieur Paulus staat op het moment met haar te praten. Ik word toch wel eigenlijk een beetje bevreesd.
4: Event 5. 18 meter hurdles, women's final.
3: En luisteraars, Toom, ik zie me dan op dat grote...
4: 692,
3: Blankers Koen. Blankers Koen heeft gewonnen, luisteraars. Wereldrecord, een nieuw wereldrecord in 11.2 seconden.
4: 11.2 seconds, a new world and Olympic record.
3: En een nieuw wereldrecord en een nieuw Olympisch record in een tijd van 11.2 seconden. En luisteraars, ik heb hier niemand minder dan Fanny Blankers Koen. Erg nat. Ik zou zeggen, vertel het zelf maar.
5: Nou, ik was natuurlijk weer ontzettend nerveus. Maar ja, de tijd in de demifinale was goed en die van die Engelsen niet. Dus ik denk, het moet, of het kan het niet. Dus, en ik heb gelukkig gewonnen, ik ben reuze blij.

0: Dit is L1.
1: Met zwaar zet, we drinken niet eens in een lekkere tas koffie met een keukske. En zei, wat wil ze in de koffie? Ik zeg, Viagra, poeier. Waarom dat? Ik zeg, dat wordt mijn keukske niet slap als ik het in de koffie stop.
2: De knal van

En die Roy rechtstreeks vanuit Valkenburg. Het weekend is van ons. Ja, op zich op zo'n vroege donderdag. Of kunnen we dat wel al stellen. Dimitri Linkertiet ook al denken aan een andere weekendplaat. Getiteld Weekend. Earth and Fire. Maar dat heet al een heel andere aanleiding. Want dat is omdat net het bericht naar boete komt. Dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Laat je familie weten in een verklaring. Zangeres bekend van de band Earth and Fire natuurlijk. Leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson. En in de jaren 70 hits als Memories. En dus ja, Weekend, we hebben het net over haar. Komt je nog een keer?

0: Daar voel ik me natuurlijk ook een beetje schatplichtig om Earth and Fire nog een keer aan te zwengelen na aanleiding van het overlijden van Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd. Zo heeft de familie een verklaring dus vanmiddag laten weten. Zometeen hier om 17:30 het laatste Limburgse nieuws. En ook antwoord op de vraag of we weer richting de 30 graden gaan morgen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
3: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
4: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
3: Feel their magic and be there.
4: Get your tickets at dedoolhof.nl.
2: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
5: Hey Frank.
6: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
5: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
6: Oh ja, joh.
5: Gereedschapkisten, meterkast.
6: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
5: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
7: Top! Jij blijft Bob.
5: Maf Kees.
6: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
8: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
9: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
8: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
9: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: De muziek staat er zo meteen op naam van Eiffel 65 met dat heerlijke I'm Blue Dabadidabada. Maar eerst het laatste Limburgse nieuws dat we hier van Dennis Ebelt horen.
15: Goedemiddag. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat gaat mogelijk tot het begin van de avond duren. Dat komt door een brand. De met afval gevulde aanhanger van een vrachtwagen is in brand gevlogen. De chauffeur had nog tijd zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten en de aanhanger los te koppelen. Dat gebeurde rond 1 uur vanmiddag. Verkeer naar het noorden wordt omgeleid via Venlo. Er is een flinke file ontstaan. De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray is vanmiddag weer opgelaaid. Dat gebeurde in de nacht ook al 2 keer. Het vuur was telkens snel onder controle. Verslaggever Frank Monen.
16: Ja, dus vooral een dag vandaag van terugkijken en in de gaten houden. Toen straks reden er weer 6 brandweerwagens richting het natuurgebied. Er was even alarm dat er toch weer brand was, maar dat bleek loze alarm, bleek alweer geblust. Kortom, de brandweer houdt het wel in de gaten. Er geldt nog wel een noodverordening. Treinen rijden er wel mondjesmaat. En het gebied wordt dus nog altijd in de gaten gehouden door de hulpdiensten. Maar je ziet wel dat het langzaam maar zeker af aan het schalen is. En ik denk dat we als we een paar uur verder zijn en er is geen brand meer, dat je hier geen hulpdiensten meer kunt zien.
15: Het gebied is niet alleen vanwege de kans op nieuwe brand afgesloten. Er hangt ook nog een rooklucht. Takken kunnen naar beneden vallen. En de grond is mogelijk instabiel. In 8 Limburgse zwemplassen geldt op dit moment een waarschuwing voor blauwalg. Dat is een schadelijke bacterie die gezondheidsklachten veroorzaakt. Voor alle 4 de dagstranden rond Oost-Maarland bij IJsden geldt een waarschuwing. Net als voor 2 stranden in het Roermondse Maasplassengebied. Verder staan er waarschuwingen bij de zwemplassen van vakantiepark Heiderbos in Heijen en camping De Lijstert in Roggel. Blauwalg plant zich bij warm weer snel voort en vormt een troebel groenblauwig laagje op het water. En een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto werd zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer. Maar bij Oud-Roosteren en Kelpenholen worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond is het helder en koelt het af tot een graad of 15. In de nacht worden het 10 tot 12 graden. Morgen ook zonnig en maximaal 26 graden.
0: Dennis, dankjewel. Je hoorde net al bij het nieuws voorbij komen. Nog altijd een fikse file dus op de A2 noordelijk richting. Begint bij Gratum en eindigt ongeveer boven Weert. Klein uur vertraging. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A73 richting Venlo of de A67.

0: Ja, het heeft me echt jarenlang onderzoek en kopzorgen gekost. Maar ondertussen ben ik er toch echt achter, denk ik, waar die gasten van Eiffel 65 het nou over hadden. In 1999, toen deze plaat uitkwam. Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, all he sees is just blue. Hele blauwe wereld.
1: Hey, kom eens Smurfenland, welkom allemaal. Ja, kom eens Smurfenland, een land van pracht en praal.
2: L1 vandaag.
0: Ja, dat land van pracht en praal, dat zullen ze dus ook hebben gezien. Hoog tijd voor ons vraagstuk op deze vroege donderdagavond. Dat gaat over een dier. Maar wat voor dier? Dat is eigenlijk zo'n beetje de kwestie. Een bijzonder dier, dat kunnen we ook wel stellen, alleen al vanwege de naam. Het heet namelijk het Portugese oorlogsschip. Geen kanonnen aan boord, tenminste voor zover ik weet. Nee, het is echt een dier. Het komt momenteel voor in Spanje, Frankrijk. Heel veel vakantiegangers die kwamen er al mee in aanraking. Maar ja, wat voor dier is dat dus eigenlijk? Je krijgt er eentje van bioloog Lodewijk van Walraven.
3: Het is eigenlijk een kolonie van beesten, waarbij elke beestje een andere functie heeft. Dus voortplanten, verdedigen, voedsel vangen, et cetera.
0: Ja, dus het is wel een gevalletje waar wat de natuur allemaal al niet kan. Niet echt een aaibaar dier, maar ja, god, wat voor dier, om wat voor dier gaat het hier? Dat is een beetje de kwestie waar wij graag een antwoord op zouden willen hebben.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, daar zou ik graag willen zeggen, nou weet je, dan krijg je gewoon een Portugese oorlogsschip thuis toegestuurd. Maar die mogelijkheden hebben we niet. Maar wel, tickets voor een van de voorstellingen van het Cultura Nova Festival. Ook wat waard.

0: Limburgs gitaar geweld richting de donderdagavond.
1: Alleen vandaag.
0: Ja, want officieus al donderdagavond, maar officieel duurt het nog een kwartier. Hè. Ondertussen kijken we even richting een aantal bruggen in Limburg. Misschien heb je het zelf al aan den lijve ondervongen. Of ja, dat hoop ik trouwens niet, want dan zullen het betekenen dat er zelf tegenaan zit gereden. Het gaat over de bruggen, daar is nogal wat over te doen natuurlijk.

0: De afgelopen 10 en nu is een automobilist zelfs gistermiddag aan de dood ontsnapt bij een aanrijding met een hoogteportaal in Ot-Roosteren. Het portaal dat wordt aangereden door een vrachtwagen, veel vervolgens op een tegemoetkomende personenwagen. Ja, dat portaal dat moet dan samen met een trits aan de waarschuwingsborden voorkomen dat te grote vrachtwagens over die brug rijden. Maar ja, toch je er dus regelmatig mist. Dat doen ze toch wel. Tot grote ergernis ook van gemeenteraadslid Joep Verberkt van de gemeente Echtzusteren.
1: Ik was gewoon wachten erop dat dit fout zou gaan. En gelukkig zijn er nu geen gewonden gevallen. Maar het had ook anders kunnen zijn. Als die hoogtebalk door de ruit van de auto was gekomen, ja, dan had het heel anders kunnen aflopen.
2: Nu staan er verkeersregelaars, hè? Die waren er even weg, hè?
1: Ja, die zijn even weg geweest, eigenlijk door de komst van de hoogteportalen en de duidelijke bewegwijzering dat het gewoon niet mag. Ja, ik heb zelf maandagmorgen, toen ik naar mijn werk ging, zag ik gewoon een vrachtwagen hier afslaan daarnaartoe. Hij kwam daar onderdoor, hij was niet hoog genoeg om tegen de hoogteportaal. Maar het mag gewoon niet. Het is ook gevaarlijk en ik maak me ook zorgen dat de brug het gewoon uiteindelijk niet meer aan kan. Want dat is eigenlijk waar het om draait. 3,5 ton kan die brug nog aan. En als mensen met doorrijden en vervolgens veel te zwaar zijn, kan het ook nadelige gevolgen hebben voor de brug.
2: Het is... en voor de mensen die er op dat moment op rijden.
1: Ja, precies. En daar maak ik me wel zorgen om. Dus ik hoop eigenlijk dat er genoeg maatregelen worden genomen dat die brug gewoon niet meer toegankelijk is voor de vrachtwagens.
0: Ja, Joep Verberkt was dat heel overhoog gesteld aan gedeputeerde staten van Limburg over de veiligheid rond de brug door Roosteren. Eigenlijk moet er gewoon zo snel mogelijk vanuit Den Haag geld komen om die verorde brug te vervangen, zo zitten. Maar goed, dat kan natuurlijk lang duren.

0: gebeld hier net voor 6 uur van Alex Warren met Eternity. Mocht je trouwens onderweg zijn op de A2 noordelijke richting, hou er even rekening mee. Nog altijd een flinke toestand daar. Even kijken, te beginnen bij de A2 ter hoogte van Gratum in noordelijke richting dus. Ter hoogte van de afslag richting Weert, daar is de A2 afgesloten. Dat heeft allemaal te maken met een brandende bak van een vrachtwagen. Het kan ook nog lang duren. Dat kan nog een hele tijd van de avond in beslag nemen. Dus het verkeer wordt daarom ook geadviseerd om te rijden via Venlo, mocht je naar Eindhoven moeten via de A73 of A67. Ondertussen trouwens op die donderdagavond zijn we nog altijd ook verwikkeld in dat dilemma. Het vraagstuk gaat over een Portugees oorlogsschip. Ja, dat is geen echte boot, ook geen kanonnen aan boord. Nee, het gaat over een dier.
1: Zijn dat netje bijen?
0: Nou, dat ziet Christine net. Het zijn geen bijen, maar ik snap de verwarring op zich.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gevaarlijk goedkoop.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat komt door een brand in de aanhanger van een vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De situatie duurt mogelijk nog tot vanavond. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand is de situatie nog niet veilig. Het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. En een hoogteportaal dat vrachtverkeer moet weghouden bij de brug in Oud-Roosteren is op een passerende auto gevallen. Het portaal werd geramd door een vrachtwagen.
5: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
10: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
11: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
11: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
12: Liefde voor Limburg.
5: betrouwbaar.
12: Dit is L1 Vandaag.

0: Enrique Iglesias zei net op de donderdag avond, tired of being sorry. Misschien dat je de donderdag avond trouwens vooral gebroekt om even de Belgische grens over te flitsen. Want ondertussen het verschil tussen de Nederlandse benzine en de Belgische benzine, het verschil in kosten dan, dit is weer flink opgelopen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, wie wil dat verschil dan precies bedraagt, zit hier zo meteen. Want eerst even naar de donderdagochtend. Vermerken ging het namelijk met Roy Pakbier van de Heuveland Vierdaagse. Ja, over die tocht, want Vermerken om 7 uur ging het van start. Komende 4 dagen lopen zo'n 8000 deelnemers door de Zuid-Limburgse Heuvel... het Zuid-Limburgse Heuvelland, mag ik trouwens zeggen. Heuvellanden. Nee, het Heuveland. De 37e editie is het trouwens.
2: We hebben uiteraard ook de 42 of de 28 kilometer, hè, de wat langere afstanden. Maar wat we ook hebben is een 8 kilometer, een 14, een 21... Dus we voorzien voor alle doelgroepen, verrichten dus op alle doelgroepen. En het leuke is ook dat bijvoorbeeld die 8 kilometer en die 14 kilometer een 500 kinderen aan meedoen.
0: Ja, kijk eens, stevige doorstappers dus hoor. Waarschijnlijk zullen er wel wat bloren mee gemoed zijn de komende dagen. Tegelijkertijd voor het weekend heeft de organisatie dan zelf al wat vuurzorgsmaatregelen voor de hitte getroffen. Want dan is de verwachting dat de temperaturen weer behoorlijk gaan stijgen. Trouwens, we hebben ook een gesprek met gouverneur Emiel Roemer. Die was namelijk gisteravond samen met de premier Rob Jetten en de burgemeester van Venray. Kom even polshoog te nemen in het natuurgebied bij Oostrum. Het is natuurlijk zwaar getroffen door de enorme natuurbrand van de afgelopen dagen.
3: Ja, het is wel enorm schrikken. Je weet natuurlijk, je bereidt je voor het ergste voor. Maar het is echt verschrikkelijk als je ziet wat het gedaan heeft.
4: Ja. Hoe heeft u de afgelopen dagen de brand gevolgd?
3: Via jullie voor een deel, rechtstreeks via de veiligheidsregio, via de burgemeester.
0: Ja, de gouverneur heeft het zo flink bezig gooien. En dan wat betreft die benzineprijzen, ja, daar gingen we vandaag ook even kijken, want de benzineprijs aan de Belgische zijde is op nou flink gedaald. Het prijsverschil met Osland is nu ruim 70 cent per liter. Ja, dan kun je al invullen. Het was weer opvallend druk aan de Belgische pomp.
5: Even kijken, bij ons kost het 2,34 euro. En hier kost het, kijk maar, 1,78.
6: Ik tank normaal in Nederland, toen zei mijn vriendin van ik zou in België tanken, het is veel goedkoper. En is waar.
5: Op een kwartiertje ben ik hier, en een kwartiertje ben ik terug.
0: Ja, de meeste mensen weten dat in Duitsland doen je het eigenlijk niet echt meer. Door is die accijnskorting er vanaf gaat. Maar in België zien de prijzen dus weer wat gedaald.
1: Dit is 1L1.

0: Dat was de titel van de plaat van Hathaway. Ja, wat betreft de andere titel, dat gaat dan weer over de nieuwsquiz. We gaan het vandaag over een Portugees oorlogsschip. Ding aan zo'n gigantisch fregat met heel wat toeters en bellen, kanonnen en geweren aan boord. En niks is minder hoor.
1: L1 vandaag.
0: Ja, het is een diersoort met een nogal uitzonderlijke naam. Ik kom vanmiddag trouwens ook al wat andere uitzonderlijke soorten namen tegen. Bijvoorbeeld de kwabbernoot, papiervisje, mierenleeuw, de woenderpoes octopus, de neushoornvogel vliegt nog eens rond schijnbaar. Maar op zich, dat Portugese oorlogsschip, dat kan toch ook wel een plekje in het rijke verdientje, denk ik. Dat biertje is nou in het nauws, omdat vakantiegangers ervoor gewaarschuwd werden in ongeveer Frankrijk en Spanje. Maar wat voor dier is dat? Dat blijkt dus vernoemd te zijn om daadwerkelijk Portugese zeilschip. Zou er iets van weg hebben? Nou, kreeg je een eentje van bioloog Lodewijk van Walraven?
2: Ja, ik vind het wel prachtige dieren. Ze zijn heel mooi gekleurd. Dus ze hebben paars met blauw.
0: Ja, leuk om te zien, maar minder leuk om aan te raken, schijnbaar. Wat voor beest betreft het, is het een hagedis, vogel, insect, noem het maar op. Nou, wil je de juiste diersoort door te geven, dan maak je kans op tickets voor een van de voorstellingen van het Cultura Nova Festival in Heerlen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de

0: Ja, situatie zal ik maar gebeuren. Hè. Boursin in er hoor ondertussen aan de Linder. De nieuwsquiz is Leij. Leij, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik wil je ook al even vragen, van, is het die goed overkomen? Boursin in er hoor. Maar ja, dan keek ik net even naar een profielfoto. Ja, wil ik niet heel, heel lullig doen. Maar ja, hoor dat, dat foutje. Nee. Fijn jongen tussen mij. Het.
1: Zo. Nee, die hebben je ingepakt. Die zijn al op vakantie.
0: Ja, een prachtig vleespetje zien ik op een foto inderdaad. Ja. Ja. Amai, ja. Een stierig geweldig. Ja, dat vooropgesteld.
1: Dankjewel.
0: De reden dat we het aan de lijn hebben, dat ging over één specifiek biertje.
2: Ik heb het over het Portugees oorlogsschip.
3: Het gaat om het Portugees oorlogsschip.
4: Portugees oorlogsschip.
5: Een Portugees oorlogsschip.
6: Ja. L1 vandaag.
0: Een schip dat eigenlijk geen mast heeft, laat staan aan de motor. Het is een biertje inderdaad. Had je er ooit van gehuurd trouwens eerder, Lee? Had je er al ooit eerder van gehuurd?
1: Ja, ik heb dat gisteravond of zoiets op de televisie gezien. En er waren een man die vertelde over dat schip, dat oorlogsschip. Dat het een kwal was, dus dat heb ik een beetje opgeslagen.
0: Ja, dat klopt inderdaad helemaal. Want ja, we kregen al binnen het zo'n bijzin. Iemand stuurde nog door, je had Guido van Hagedis.
7: Dat vind ik goed. Ja. Dat vind ik goed.
0: Maar kwal
7: vind goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
0: Het is een schoenkwal om te zien, maar ja, ik kreeg en het zult je waarschijnlijk dan gisteren of het heb ik gehuurd. Het heeft geen hoog aaibaarheid gehad, hè?
1: Nee, echt niet. Moest er toch een aanblieven zien, maar. Tentakels, die kennen dus toch de Louis Pien, hoor.
0: Ja, precies. En
1: er wordt ook nog gedacht wat ze dan moest doen op een gegeven moment. De koers dan het beste uit het water gewoon, maar toch weer koelen met water. Maar dan niet geen koud water, toch iets flauw water.
0: Oké. Okay. Ja, want ik heb vaker zelf gehuurd, dat zat ik al meteen aan te denken. Op het moment dat je door een kwal gestoken zit, ja, dan moet je eigenlijk, als dat het op een been of een arm is, ja, dan moet er even iemand over een been of een arm er pissen. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn.
1: Nee, precies, dat zag ze zo gisteren.
0: Zou je tegelijkertijd niet iedereen op het strand vertellen, want dat is toch natuurlijk wel lach om te zien. Hè? Dat oude ergetje niet, dat is wel een leuk schouwspel. Zie je, want dit is dus de waarschuwing voor vakantiegangers in Spanje en de Franse kust, de bierchauffeur. Is hij zelf al op vakantie geweest of heb je geen vakantieplannen deze zomer?
1: Verblieven hier in het landje, we gaan naar de Veluwe.
0: Ah, oké, lekker zeg. Met deze temperatuur, dan... En ook minder van die Portugese oorlogsschepen door natuurlijk.
1: Ja, en we hebben al een flinke temperatuur metgemaakt. Wie weer in Brabant zoten en in Diesse in de buurt. Dus we weten wat de zomers hier in Nederland doen. Dus,
0: ja, het is puff. Ja. Wat zit je dan in een caravan of een camper of zo? Of?
1: Nee, we gaan altijd naar een huisje.
0: Ah, oké. Okay. Met airco dan?
1: Nee, jammer genoeg niet. Ah. Maar geen airco. Het waren plekken en zweten geblazen.
0: Ja, dat kan ik iets voorstellen inderdaad. Ja. Maar goed, een paar van die plaknachten, dat overleeft er nou wel niet meer aan. Hè.
1: Ja.
0: Wat tickets voor een voorstelling van het Cultuur en Nova Festival komen uren kant op. Als je zegt, zoek je me zoet met wie dat je zelf zoet vinden om de kant op te komen.
1: De vrouw, denk ik. Hè?
0: Ja, dat is vaak het geval natuurlijk. Hè. Daar kun je dan vaak niet naar meer natuurlijk.
1: Ja.
0: En die hele fijne avond, zou ik zeggen.
1: Zo, dankjewel. Jo, een fijne uitzending.
0: Dankjewel, Leij. Groetjes.
1: Hoi.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Het is niet duidelijk hoe lang dat nog gaat duren. Dat komt door een brand vanmiddag. De met afval gevulde aanhanger van een vrachtwagen is in brand gevlogen. De chauffeur had nog tijd zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten en de aanhanger los te koppelen. Verkeer naar het noorden wordt omgeleid via Venlo. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray is vanmiddag weer opgelaaid. Dat gebeurde in de nacht ook al 2 keer. Het vuur was snel onder controle. Verslaggever Frank Monen.
10: Ja, er is vooral een dag vandaag van terugkijken en in de gaten houden. Toen straks reden er weer 6 brandweerwagens richting het natuurgebied. Er was even alarm dat er toch weer brand was. Maar dat bleek loos alarm, bleek alweer geblust. Kortom, de brandweer houdt het wel in de gaten. Er geldt nog wel een noodverordening. Treinen rijden er wel mondjesmaat. En het gebied wordt dus nog altijd in de gaten gehouden door de hulpdiensten. Maar je ziet wel dat het langzaam maar zeker af aan het schalen is. En ik denk dat we als we een paar uur verder zijn en er is geen brand meer, dat je hier geen hulpdiensten meer kunt zien.
9: Het gebied is niet alleen vanwege de kans op nieuwe brand afgesloten. Er hangt ook nog een rooklucht. Takken kunnen naar beneden vallen en de grond is mogelijk instabiel. Morgen rijden er opnieuw geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Dat is nodig voor extra werkzaamheden als gevolg van de brand. In 8 Limburgse zwemplassen geldt op dit moment een waarschuwing voor blauwalg. Dat is een schadelijke bacterie die gezondheidsklachten veroorzaakt. Voor alle 4 de dagstranden rond Grindgat Oost-Maland bij IJsden geldt een waarschuwing. Net als 2 stranden in het Roermondse Maasplassengebied. Verder staan er waarschuwingsborden bij de zwemplassen van vakantiepark Heiderbos in Heijen en camping De Lijstert in Roggel. En een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. Die raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Rooster en Kelpen-Oler worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond is het helder en koelt het af tot een graad of 15. In de nacht worden het 10 tot 12 graden. Morgen ook zonnig en maximaal 26 graden.

Ja, dat is een beetje tegeltjeswijsheid van Direct Don't Stop Dreaming. En dat heeft op zich ook wel te maken met het verhaal dat we hier zo meteen hebben. Het is namelijk een wereldrecord. Opnieuw gevestigd door een 97-jarige dame. Nou, dat is al best speciaal. Waren het niet dat dat wereldrecord te maken heeft met halsbrekende toeren op de vleugels van een vliegtuig. En dan allemaal uitgevoerd door een 97-jarige dame. Nou, ik doe het er oprecht niet na. Zometeen hoor je wat ze dan precies op grote hoogte uitspookte.

0: repetitie bijna nog zo voor je dansen in die cafetaria in die ene geweldige film.
1: First you trade the Cadillac for a microphone. Then you lie to me about the band. Now you're gonna put me right back in the joint.
2: They're not gonna catch us. We're on a mission from God.
0: The guys that are on a mission from God. Ik heb het natuurlijk over Aretha Franklin en de Blues Brothers.
3: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hier staat nu even een hele andere dame centraal bijna 100 jaar. En dan absoluut niet achter de geraniums willen plaatsnemen. Ja, dat kun je dus wel zeggen van de 97-jarige Betty Bromwich. Komt uit het Engelse Cheltenham. En zij heeft de afgelopen dagen haar eigen Guinness World Book Record verbroken. Namelijk als oudste vrouwelijke wingwalker ter wereld. Ja, moet je voorstellen dat wingwalken wordt je vastgebonden aan de bovenkant van een klein vliegtuigje. Je staat een soort van rechtop, terwijl het vliegtuig gewoon de lucht in gaat. Ook nog een paar loopings maakt, met Betty dus bovenop.
4: I just get bored with life otherwise. When you get old, you can't go here, you can't do this, you can't drive, you can't see, I can't see very well. And I get a bit frustrated. So I want to do the things that I can do.
0: Ja, Betty blijft het dus gewoon allemaal doen. Heeft een hekel aan vervelen, zegt ze. Raakt bovendien gefrustreerd dat ze dingen niet meer kan doen. Ziet ze doen ook slecht. Dus daarom blijft ze doen wat ze nog wel kan doen. En dat is dus onder andere plaatsnemen op de vleugels van een vliegtuigje.
3: L1.
0: Zabel trouwens ook op die manier nog geld in voor het plaatselijke ziekenhuis daar. Nou, dus het welbekende petje af voor Betty. Ik doe het er oprecht niet naar. Bovenop zo'n vliegtuig staan.

0: Onder leiding van Chris Martin natuurlijk en de rest van Coldplay. Viva la vida. Misschien zit je echt wel trouwens stierlijk te vervelen in een zomervakantie. Ja, dat is het welbekende verschil tussen lege tiet en vrije tiet. Allemaal niet de bedoeling trouwens, dat vervelen. Dus misschien heb je wel iets aan het volgende. Misschien wel een nieuwe hobby. De zoektocht naar de eerste officiële stadsdichter van de provinciale hoofdstad Maastricht is van start gegaan. Poëziecollectief Meuk is daar verantwoordelijk voor. Geeft een opdracht van de gemeente op zoek naar een dichter die die rol kan vervullen. Zo vertelt de initiatiefnemer Noah Bartels.
1: Nou, we hebben dus een avond waarop we de kandidaten die de laatste ronde hebben gehaald samenbrengen. En daar mag iedereen een soort auditie doen. En die avond zelf gaan wij aan de hand van een soort jury, maar ook het publiek, gaan we kijken wat de score dan van die twee factoren samen wordt. En dan de volgende dag brengen wij naar buiten wie het geworden is.
2: Nou, we hopen eigenlijk dat het iemand is die de stad verrast op zijn eigen manier. En ook de mensen een beetje samenbrengt in Maastricht. En we hopen eigenlijk iemand die een beetje provocerend is, maar dan op een lieve manier.
0: Ja, het mogen een beetje kietelen dus. Hè. Initiatiefnemers Lee Jansen en Noah Bartels worden het. Ik zat te denken om dan zelf eventueel ook even een gooi te doen naar de prestigieuze positie van de Maastrichtse stadsdichter. Ik hou even een klein gedichtje voorbereid. Tip, tap, top. Vul Maastricht neer, hebben niet alleen een dikke nek, maar ook een dikke

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 is in noordelijke richting bij Weert afgesloten. Dat komt door een brand in de aanhanger van een vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De situatie duurt mogelijk nog tot vanavond. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand is de situatie nog niet veilig. Het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. En een hoogteportaal dat vrachtverkeer moet weghouden bij de brug in Oud-Roosteren is op een passerende auto gevallen. Het portaal werd geramd door een vrachtwagen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
11: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
12: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
10: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
13: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
10: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.